0: A, I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now, there are no travel restrictions in place, but at this time, we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeval. Het gaat om de piloot van het toestel en 3 Colombiaanse toeristen aan boord. De reddingsdienst hadden veel moeite om de lichamen van de slachtoffers door het slecht toegankelijk terrein. De helikopter stortte neer in een bos op een berghelling, vlakbij een monument dat erg populair is bij toeristen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. And it's really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
3: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
1: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

spreekt me aan en vraagt me de weg. Kom je mee hier vandaan? Wat wil je dat ik zeg? Ik ken hier geen hond, geen straatnaam of plein. Maar de blik in je ogen.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners zijn daar geëvacueerd. De lokale overheid zet de vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond het Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. And it's really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra reageerde na afloop toch tevreden.
3: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: blazen vol op het trolley.
1: Radio Bene.

0: is de 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. En de lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: In het oosten van Oekraïne zijn de voorbije dag 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Daar viel 1 dode en 1 gewonde bij een droneaanval. Ook in de regio rond de Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Volgens de Italiaanse overheid dateert het schip vermoedelijk uit de 2e of 1e eeuw voor Christus. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar een site van deze omvang is erg bijzonder. En de gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Canada, in de provincie British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten geëvacueerd worden. De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
1: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now, there are no travel restrictions in place, but at this time, we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
0: In Peru zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Er vielen ook 4 doden. 4 gewonden liever. Het zou gaan om de inzittende van een minibus die zou achteraan ingereden zijn op een stilstaande vrachtwagen. De chauffeur van de bus zou die te laat hebben opgemerkt. Bij de slachtoffers zijn ook kinderen. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
2: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
0: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En op het tennistoernooi van Toronto is Aryna Sabalenka uitgeschakeld in de 8e finales. Ze verloor de wedstrijd tegen Ekaterina Alexandrova in 3 sets. Het werd 7-6, 4-6 en 6-4. Sabalenka is de huidige nummer 1 van de wereld. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Goedemorgen, het is 6 uur 14 nieuws met Shema Saisai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 jaar gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
1: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bij de slachtoffers zijn ook 4 kinderen. Een van de aanvallen werd uitgevoerd op Kharkiv. Ook in de regio rond Dnipro voerde het Russische leger bombardementen uit. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel, een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
0: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Westerlo-speler Sisse Sandra was op zich wel tevreden.
3: Ik denk dat we trots mogen zijn op wat we gebracht hebben. Ik denk dat we hebben laten zien dat we willen proberen voetballen, dat we intensiteit te brengen. En ik denk inderdaad dat 1-5 niet per se de juiste score is, maar... Ja, ik ben toch trots op wat we gebracht hebben en dat gaan we elke week opnieuw proberen doen.
0: Gisteravond speelden ook Sint-Truiden en Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. Vandaag wordt het opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week krijgen we dan opnieuw 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

beste evergreens en veel

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been houd. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden k-

die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

speel nu wel de harde, maar ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

0: arena. Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena, bij jou.
1: Radio Bene.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saizai. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
1: Er is iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In de provincie Luxemburg is het zomerkamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat tientallen kinderen ziek zijn geworden. De oorzaak is nog niet duidelijk, mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag al naar huis. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. 20.000 inwoners moesten daar geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van crisisbestrijding.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
0: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. Gisteravond speelden Sint-Truiden en Lommel 1-1 gelijk, nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. Aanvaller Judrik Puppe zag dat er meer in zat.
3: De 1-1 kwam al redelijk snel, dus dan denk je van ja, die 2-1 zal ook al komen. Maar die bleef dus uit bij de afgekeurde goal. Het zat niet mee vandaag. De details waren iets minder vandaag.
0: Eerder gisteravond speelde Standaard en Cercle Brugge ook 2-2 gelijk. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is Oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2, nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm. Tegen de tweede helft van de week halen we dan opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Heel goedemorgen. Tot 9 uur probeer ik je zo klaarwakker mogelijk te krijgen voor het verjaardagsfeest van Willy Sommers. Blij dat je luistert.
4: Radio BNE Klaarwakker Weekend. Herbert Verhaag.

Lama's jasje. Het zijn Vanessa van Hoven en Peter Hermans die straks 74 nummers van Willy Sommers laten horen. Die werden de voorbije dagen bij elkaar gestemd. En jouw verjaardagswens voor Willy is nu al welkom via het Radio Bene kanaal op VRT Max.

Voilà, nu hoor je het eens van een ander. You are so beautiful, Joe Cocker. En die slaapstrepen verdwijnen wel, hè. Misschien iets sneller dan je denkt als je straks meezingt met Opzij van Herman van Veen of Madi Wodo van Gert en James.

Gilbert Wikkel. Gisteravond was er de tweede show van VRT Zomerhit. Je kan die herbekijken op VRT Max. En laat ons al eens vooruitblikken op de aflevering van volgende zaterdag. Bella Perez zal dan een van haar 5 zomerhits brengen, namelijk Ave Maria. En vorig jaar was dit haar zomersingle, Let the Sunshine In.

No me hables van Juan Pardo. Het is zomervakantie en dat merk je toch wel 's morgens vroeg, hè? Veel minder verkeer. Dus ja, het komt erop aan van even je fantasie te prikkelen nu om je op die manier in te leven in de zotte morgen van Jeff van Uitzel.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

0: Terwijl de stad nu raast en schreeuwt de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend geloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Oh, yellow. Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

Smokey Robinson en The Miracles. Heb jij wensen voor de jarige Willy Sommers? Stuur maar door via het Radio Benenkanaal op VRT Max, want over een dik uur beginnen we hier aan het feest voor zijn 74ste verjaardag met evenveel liedjes door jou gekozen.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Mm, ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Er is een dode gevallen op een festival. En Rusland heeft opnieuw Oekraïne aangevallen. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies is overleden, zegt burgemeester Tine Rombouts.
1: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
0: In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Het is niet duidelijk welke ziekte de kinderen hebben, maar mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
2: Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de tweede verdieping van een gebouw dat 3 verdiepingen telt. De twee aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, ja, Rusland blijft Oekraïne elke dag aanvallen.
3: Ja, met bijna dagelijks dodelijke slachtoffers, hè. Ook deze nacht dus. Nu lag vooral Kharkiv en de regio rond Dnipro onder Russisch vuur. En naast de doden vielen ook verschillende gewonden en daar waren bijvoorbeeld opnieuw 4 kinderen bij. Eergisteren kwamen ook al kinderen om het leven. Dus ja, Rusland heeft de laatste dagen zijn aanvallen op Oekraïne echt opgevoerd en raketten en drones komen ook geregeld op woonblokken terecht.
0: Ja, en volgens de Oekraïense president Zelensky zal dat dan toch niet onmiddellijk gaan veranderen?
3: Nee, en hij zegt dat de Russen geen enkele intentie tonen om de oorlog te beëindigen, maar dat ze hem ook niet kunnen winnen en daardoor dus op zoek gaan naar kleine succesjes met bijvoorbeeld ja, hier en daar cyberaanvallen. En hij vreest dat Rusland opnieuw tot een massamobilisatie zal overgaan, ook met de hulp van Noord-Korea. Dat land zou tienduizenden soldaten kunnen sturen en daarom wil Zelensky nu zelf gaan samenwerken met Zuid-Korea, bijvoorbeeld voor de luchtafweer.
0: Dankjewel, Jeroen. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen door een hevige bosbrand in de provincie British Columbia. Het vuur verspreidt zich erg snel. Een gebied van zo'n 10.000 hectare is al verwoest. Vooral het district Summerland is getroffen. Daar moesten 20.000 inwoners geëvacueerd worden. Dat zegt de lokale minister van Crisisbestrijding.
4: Today, I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area.
0: De lokale overheid zette ook helikopters in om mensen te redden die vastzaten in het gebied. In een deel van de regio is ook de stroom uitgevallen. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. Trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede wel beter.
5: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben, dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken, zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
0: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond 1-1 gelijk. Bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. In de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2 nadat de gewone speeltijd op 1-1 was geëindigd. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets minder warm, maar het blijft droog en zonnig. Tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. In Hoogstraten is een man gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Daarmee begon het nieuws. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio Bene.
7: Radio Bene, klaar wakker weekend.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven.

0: just to give it all to.
1: Geef toe, een strafgeluid om je zondagochtend mee te beginnen. De unieke stem van Neil Diamond. Wist je dat Willy Sommers al meer dan 600 nummers heeft opgenomen? En daaruit kon je een week lang je favoriete nummers kiezen. En die vele stemmen hebben ervoor gezorgd dat we straks vanaf 9 uur een toplijst krijgen. De Radio BNE Willy Sommers 74. Dat wordt nog eens een verjaardagsfeest.

Dankzij Santa Esmeralda kon ik het controleren. De discobal van Radio BNE ziet er opgeblonken uit en draaide op volle toeren op Don't Let Me Be Misunderstood. Over naar een van de uithangborden van de stad Eeklo. Tom Dice. It feels like

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

Ook van de Franse evergreens krijgen we hier nooit genoeg op Radio BNE. En daar zit een flink stuk van het repertoire van Julien Clerc tussen. Jovalli, die snuisterde meer dan eens tussen de hits van Julio Iglesias. Quiero werd kind van de zon.

Niels de Stadsbater over Kees, zijn vader. En die zal ook wel aanwezig zijn op 3 oktober in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Want daar stelt Niels zijn nieuwe album voor.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Olé! 25 jaar geleden werd Eviva España van Samantha opgenomen in de eregalerij van Radio 2. Op woensdag 21 oktober worden daar 3 liedjes aan toegevoegd. Deze, J'aime la vie van Sandra Kim, En dans van Clouseau en Declaration de amor van de Dinky Toys.

Ryan Paris met iets leuks uit de soundtrack van de zomer van 1983. Na het nieuws van 9 presenteren Vanessa van Hoven en Peter Hermans de Radio Bene Willy Sommers 74. Natuurlijk heb ik al gespiekt. Oh, het wordt een verjaardagsfeest om in te lijsten. Tot later!

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
2: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Goedemorgen, het is 9:14 nieuws met Shema Saisai. Er is een dode gevallen op een festival. Heel wat bomen gaan al in herfstmodus door de droogte. En Rusland heeft opnieuw Oekraïne aangevallen. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 gestorven op de camping van de Antilliaanse feesten. Het is niet duidelijk hoe de man precies overleden is, zegt burgemeester Tine Rombout.
1: Er is iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden, is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In de provincie Luxemburg zijn tientallen kinderen ziek geworden op een kamp van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte. Daardoor is het kamp enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Het is niet duidelijk welke ziekte de kinderen hebben, maar mogelijk gaat er een virus rond. Niemand is er volgens Giro Jeugd Vlaanderen erg aan toe. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis. In de Brusselse gemeente Schaarbeek is er vanmorgen een brand geweest in een appartementsgebouw. Twee bewoners raakten licht gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt Walter de Rieuw van de Brusselse brandweer.
2: Bij aankomst ging het om een uitslaande brand op de tweede verdieping van een gebouw dat 3 verdiepingen telt. De 2 aanwezige bewoners hadden zich reeds in veiligheid gebracht, maar werden met lichte rookintoxicatie en kleine brandwondjes overgebracht naar het ziekenhuis. De oorsprong van de brand blijft nader te bepalen en de woning is onbewoonbaar verklaard.
0: Door de droogte en hitte beginnen sommige bomen dor te worden en hun bladeren te verliezen alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn gevoeliger dan andere, zegt bio-ingenieur Cathy Steppen van de UGent.
3: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien, dan vervolgens beuk en dan eiken.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Er vielen ook verschillende gewonden. Jeroen Rijgaard, Rusland blijft Oekraïne elke dag aanvallen dan?
4: Ja, met bijna dagelijks ook slachtoffers, ook deze nacht dus. Nu lag vooral Kharkiv en de regio rond Dnipro onder Russisch vuur. En naast de doden vielen ook verschillende gewonden en daar waren opnieuw 4 kinderen bij. Eergisteren kwamen ook al kinderen om het leven. En ja, Rusland heeft de laatste dagen zijn aanvallen op Oekraïne opgevoerd en raketten en drones komen nu ook geregeld op woonblokken terecht.
0: En de Oekraïense president Zelensky die vreest dat het heel erger zal worden?
4: Ja, of toch op zijn minst dat het niet onmiddellijk zal gaan veranderen, want de Russen tonen geen enkele intentie om de oorlog te beëindigen. Maar ze kunnen hem ook niet winnen, zei Zelensky, en daardoor gaan ze dus op zoek naar kleine succesjes met bijvoorbeeld cyberaanvallen ook. En hij vreest dat Rusland opnieuw tot een massamobilisatie zal overgaan, ook met de hulp van Noord-Korea, want die zouden tienduizenden soldaten kunnen sturen. En daarom zegt Zelensky, wil ik nu zelf gaan samenwerken met Zuid-Korea voor de luchtafweer.
0: Dankjewel, Jeroen. In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Dat gebeurde op de camping van een festival. Een jonge man gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond dan een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Het wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Op beelden die duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode, maar deze ontdekking is wel erg bijzonder. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een half uur voor het einde stond het 1-1, maar in het slot scoorde Union nog 4 keer. Trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg, maar vond de tweede wel beter.
5: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben, dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken, zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
0: Sint-Truiden en Lommel speelden gisteravond 1-1 gelijk bij Standaar en Cercle Brugge werd het 2-2. Het weer opnieuw zonnig en warm tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, blijft wel droog en zonnig. Tegen de tweede helft van de week wordt het opnieuw 30 graden. In Hoogstraten is een man overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Daarmee begon het nieuws. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent. Het is niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio Bene.
7: Goedemorgen en voor Willy Sommers een verrukkelijke 74ste verjaardag. Laat de zon in je hart, wij hebben jou in de radio. Het feest kan beginnen.
8: Radio Bene, Willy Sommers 74.

Wij zijn eeuwige dromers en voor altijd zo zalig verliefd. Als dat geen mooi begin is van een gouden dag waarin je 74 iets van Willy Sommers op rij krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Het is een groot feest vandaag. Feest met veel muziek en veel nostalgie. En ook met veel wensen. Die mag je sturen naar onze chat op VRT Max. En zeker ook naar onze Facebookpagina VRT Radio BNE. Op die plek kan Willy ze namelijk allemaal meelezen.

0: we zijn nog maar gestart en ik heb al twee van mijn favorieten gehoord. 73 was voor een wonder van een vrouw. En ik heb ondertussen een wonderlijke vrouw mogen bellen. Goedemorgen, Lisa Delbo.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Het zijn toch wonderlijke artiesten die je mag bellen op een zondagochtend om 9:10.
1: Ja, dat is wel zo. Het was gisteren ook werken, maar vandaag ook weer een beetje, maar ook een beetje feesten. Maar we zijn er graag bij.
0: Ah, voor Willy mag dat allemaal.
1: Zeker.
0: Hè? Jij hebt altijd heel veel naar muziek geluisterd. Waren daar vroeger ook singles van Willy bij?
1: Ja, wij hebben natuurlijk, ik ben 65, Willy 74, dus dat lag wel dicht bij elkaar. Ik was zo een bakvisje van 12, 13 jaar. En ik had dan een zusje die 3 jaar ouder was en mij, die was fan van Willy Sommers en die had ook zijn fanboekje. En die stopte dat altijd weg, maar ik vond dat ook altijd. En dus Willy was zo, natuurlijk waren wij fan van Willy Sommers. En nog met van die kleine radiootjes waar je de posten dan niet goed kon vinden om op zondag naar de top, de Vlaamse top te luisteren, om hem dan toch maar te horen. Ja, dat heb ik nog meegemaakt.
0: Maar zo tof zeg. En dan zeggen ze, je mag nooit je grote idolen ontmoeten. Je hebt hem niet alleen ontmoet, je hebt ermee samengewerkt. Hoe was die eerste ontmoeting dan juist?
1: Wel, dat was dan wel met onze bazen, om het zo te zeggen, met Piet Rolen en Ilja. En met Peter Koelewijn, want die deed de productie. Hebben wij eigenlijk meteen samengezeten. En dat was heel gewoon. Willy is, dat is het mooie aan Willy. Hij is een hele gewone jongen. Hij is een hele gewone man, vriendelijke man. En ook daar, hij zal niet zich laten aan van, kijk eens, ik ben hier wel die grote Willy Sommers. Zo is hij niet. En dat maakt hem zo lief en zo mooi. En dat is heel goed verlopen. We hebben samen een album gemaakt in Vinkeveen, samen met Peter. Ook heel fijn geweest. We hebben veel gelachen, ook veel gerepeteerd, want ieder had zijn stem in de liedjes. En dus ben ik toch wel een aantal keren samen met Luc Steno, naar Willy getrokken. Naar zijn huis hebben wij ook veel samen zo a cappella gerepeteerd. Het was allemaal leuk. En we hebben toch wel, ik denk zo, bijna 7 jaar dat ze ons gevraagd hebben om als trio op te treden. Dus we zijn best veel met elkaar omgegaan en altijd even. Ja, Willy was ook altijd goedgezind. Er was nooit iets wat tegen zat. Hij is altijd goedgezind.
0: Fantastisch. Ja. En vandaag hoop ik dat hij dubbel goedgezind is, ook dankzij deze uitzending op Radio Bene. Wat wil jij hem wensen, Lisa, voor zijn 74ste?
1: Ik wil hem wensen heel veel gezondheid. Uiteraard hebben we nodig. Ik wens hem dat hij nog heel veel muziek mag maken. Dat hij nog veel muziek kan maken. Want hij maakt niet alleen het publiek blij. Ik weet dat hij zichzelf ook blij maakt. Hij zingt gewoon zo graag. Ik wens hem de energie die hij vandaag heeft. Want hij is een man met uitzonderlijk veel energie. En heel veel positieve energie. En dat straalt hij af. En hij maakt de mensen blij. Gewoon al als hij het podium opkomt, dan hebben wij. Hij laat de mensen naar huis gaan met veel positieve energie. Ik wens hem dat en dan nog heel veel samen zijn met Cindy, met zijn kinderen. Misschien nog meer kleinkindjes erbij en zo. Je weet het niet. En voor de rest, laat het maar gaan. Willy beleeft zijn droom. Hij doet wat hij het liefste doet. En ik wens het hem van harte toe dat hij dat nog lang mag doen.
0: Prachtig. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Lieve Lisa, een fijne zomer nog. Een mooie zondag. En dank voor de heerlijke wabbel alweer.
1: Dank je wel. Heel graag gedaan. En zeker voor mijn lieve vriend.
0: Dank je wel.
1: Dag Vanessa. Bye bye.
2: Willy Sommers 74.

0: Klopt helemaal. En zeker vandaag. Alles kan en alles mag op een zomerse dag. Zonder wolken aan de lucht. Een dag die eeuwig duren mag.
1: Alles kan en alles mag.
0: De 74ste verjaardag van Willy. En wij vieren mee tot 2 uur met zijn allermooiste liedjes hier op Radio BNE. De zender met de grootste evergreens. En ook het grootste hart voor artiesten van bij ons. Had jij vroeger posters van Willy op je kamer hangen? Hangen die daar nog altijd? Laat van je horen bij Radio BNE op VRT Max.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Radio BNE. Willy Sommers 74.

Bij Marleen en Joris uit Oost-Eeklo hing de kamer vol met posters en ze zijn nog altijd superfan. In onze app niks dan lof voor Willy en op 69 stemde je zijn allereerste single uit 1971.

0: Radio BNE, Willy Sommers 74. VRT Radio BNE.
1: Ik noemde haar mijn zomerfeest.

een halve eeuw oud, exact. Holiday op de hoes zie je Willy op een strand in een roze kostuum en een hemdje met korte mouwen. Een posterboy overduidelijk. Die ook wel eens achterna werd gezeten door meisjes van maar 14 jaar, zoals de kleine Joy. Bedwelmend mooi en al bedreven in de kunst van het verleiden. Weet je dat je stemde op 67 in de Willy Sommers 74? Joy.

Paul van Vliet zong ooit over meisjes van 13 en hoe die overal net tussen vallen. Willy bezong een meisje van 14 met gevoelens die veel te groot voor haar waren. Blijheid, maar ook verdriet. Joy op 67. En kijk, op nummer 66 zijn die meisjes al vrouwen geworden. Willy heeft ze allemaal lief. Maar God zal hen vergeven. Goh, en als madame dat ook doet, dan is het goed, zeker. Ze kent

misschien is hij te naïef. Hij heeft alle vrouwen lief. En ik moet eerlijk zeggen, het zijn toch vooral vrouwen die hem een gelukkige verjaardag wensen horen. In onze app op VRT Max. Christine Akkaert bijvoorbeeld. Ze zegt, Willy was mijn jeugdidool. Mijn kamer hing vol met posters uit de Joepie. Op een dag kwam ik thuis, had mijn papa alles van de muur gehaald om opnieuw te behangen. En ik mocht ze daarna niet meer terughangen. Maar ik heb ze heel lang bewaard in een map. Al die

Nee, nee, dit was geen autobiografisch liedje. Willy zong het over een andere hartebreker, een mooie vrouw. Mooie vrouwen lopen als een rode draad door het repertoire van Willy. Want wat werkt er nu meer inspirerend dan de liefde en de verleiding? Ik bel dadelijk met een van Willy's favoriete vrouwen op heel de planeet. Eerst nog eens meezingen met een liedje dat hij zong in 1990 in het toenmalige BRT-programma Baraka met Luc Appermond. MUZIEK.

0: Ik hou van jou zoals je bent.
1: Op nummer 63 in de Willy Sommers 74. Ik hou van jou zoals je bent. Ik bel met een van de favoriete vrouwen van Willy, zei ik. En het is zijn jongste dochter Luna. Luna, goedemorgen.
2: Hallo.
1: Jij was er gisteren bij tijdens het grote verjaardagsconcert. Hoe was dat?
2: Ja, zoals altijd. Super, hè? Ja, echt waar. Mega ambiance, de beste liedjes die er dan tussen zitten, zoals nu, vandaag.
1: Ja, hè?
2: Hij kan er natuurlijk geen 74 doen, maar ja, dat los je vandaag dan op, hè.
1: Nee, dat is waar. Dat zou echt, het is sowieso al topsport, zo'n hele avond op een podium staan. Uitverkocht casino. Om een idee te krijgen van de top 3 straks misschien, wat waren de bisnummers? Want ik neem aan dat er toch bisnummers waren ook?
2: Ja, de bisnummers. Hij kan er dus geen 3 kiezen. Dus hij maakt dan een hele megamix altijd met de beste liedjes. Maar dat is altijd Laat de zon in je hart, Als een leeuw in een kooi. Het water is veel te diep, kan er soms ook eens tussen zitten.
1: Ja.
2: Aperolletje, ik kan blijven doorgaan.
1: Oh, geweldig, echt fantastisch. Wat ik graag weet, Luna, Droeg jouw papa een juweel van jou?
2: Ja, natuurlijk. Ik ben zijn grote fan, maar hij is ook de mijne, hoor.
1: Oh, wat fijn. Ja, jij maakt zelf juwelen en natuurlijk is hij heel erg trots op jou. Ik merk dat wederzijds is. Als je hem zag staan, hè, gisterenavond, een paar uur voor zijn 74ste, wat dacht jij dan of wat voelde jij dan?
2: Ja, heel veel fierheid vooral. Ik was heel trots. En ik hoop dat hij het nog heel lang mag doen, want daar haalt hij toch zijn grootste plezier en geluk uit. Om op dat podium te kunnen staan.
1: Mm-hmm. Ja, dat zei Lisa Delbo daarnet ook. Hè. Ik hoop dat hij nog lang doorgaat, want hij doet eigenlijk niks liever dan zingen. Kan jij dat bevestigen?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Het is nooit dat hij moet zeggen, oh nee, ik moet weer gaan optreden. Dat hij, oké, straks, binnen een uurtje mag ik weer vertrekken.
1: Oh, dus, fantastisch. Ja.
2: Het is zo fijn om te zien.
1: Het is ook totaal geen man van 74 die je daar ziet, hè?
2: Nee.
1: Dat is een jongen. Dat is een jongen. Ja, thuis ook niet, nee?
2: Nee.
1: Heel fijn. Straks om 7 uur moet hij weer in Olmen het podium op. En zo gaat dat gewoon de hele zomer door. Hè. Ik hoor mensen zeggen, het aangenaamste aan Willy is, het is een grote artiest, maar het is ook gewoon een hele lieve mens. Het is ook een familiemens.
2: Ja, dat is correct, dat klopt. Gisteren heeft hij ook weer heel veel tijd genomen voor de fans om te luisteren, een fotootje te nemen. Dat is zo fijn om te zien dat hij zo'n familiemens en zo lief is tegen iedereen.
1: Ja, jullie komen gewoon uit een hele toffe familie. Jouw mama is ook een topvrouw, dat mag ook eens gezegd worden. Gaan jullie tussen de optredens vandaag door nog iets feestelijks doen ook?
2: Ja, straks gaan we samen ontbijten, cadeautjes geven en gewoon een keer samen zijn met ons vier.
1: Oké. Wil je hem van ons goed tegen jouw gilet trekken en hem een fantastische verjaardag wensen vandaag?
2: Dat zal ik zeker doen.
1: Oké, geniet met de hele familie en dank voor de babbel, lieve Luna. Tot de volgende keer, hè?
2: Dag, de volgende keer.
1: Da-da. Radio BNE. Radio BNE. Willy Sommers 74. 62.

Billy zingt zijn mooiste liedjes voor eenzame meisjes en voor heel veel MVX. Billy is een artiest van het volk en een man naar ons hart. Dat lees ik van heel veel mensen in onze chat op VRT Max.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, het is 10 uur 14 nieuws met Shema Sainsay. Door de lange periode van droogte deze zomer is de waterstand van de Rijn in Duitsland historisch laag. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons, omdat heel veel vrachtschepen langs de Rijn varen. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch uitzonderlijk, zegt transporteconoom Edwin Verbergt van de Universiteit Antwerpen.
1: Het is wel zo dat er records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daarop op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.

0: Bomen hebben last van de droogte en hitte. Sommigen beginnen dor te worden en hun bladeren te verliezen, alsof het al herfst is. De bomen gaan in overlevingsmodus omdat ze te weinig water hebben. Sommige boomsoorten zijn gevoeliger dan andere, zegt bio-ingenieur Cathy Steppen van de UGent.
1: Ten opzichte van bladverliezende bomen zien we dat de coniferen zoals spar en den, dat die het eigenlijk nu moeilijker hebben dan eigenlijk onze bladverliezende bomen zoals beuk, eiken, maar ook berk en plataan beginnen erop te reageren. We zien dan dat berk eigenlijk het meest gevoelig is. Dan gaat plataan beginnen daarvan af te zien, dan vervolgens beuk en dan eik.
0: Iran wil de straat van Hormuz pas helemaal heropenen als de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken, de blokkade van Iraanse havens beëindigen en schadevergoedingen betalen. Dat zegt de Iraanse Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen lopen er gesprekken met Oman over het toekomstige beheer van de straat van Hormuz, waar heel veel schepen doorvaren. Ondanks de onderhandelingen blijven de spanningen erg groot in de regio. Voor de kust van Sicilië is een Romeins scheepswrak ontdekt van meer dan 2000 jaar oud. Dat wrak werd gevonden op 46 meter diepte. Op beelden die de duikers hebben gemaakt is te zien dat er bij het wrak ook honderden amforen liggen. Dat zijn aardewerken kruiken die de Romeinen gebruikten om onder meer wijn en olie te bewaren. Voor de kust van Italië worden wel vaker archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse periode. Maar deze ontdekking is wel erg bijzonder. Het is opnieuw een zonnige en warme dag. We halen temperaturen tot 32 graden. De komende dagen wordt het iets minder warm, blijft wel droog. En tegen de tweede helft van de week gaan we opnieuw naar de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio Bene. Radio Bene, Willy Sommers 74.
3: Vanessa van Hoog.

0: Dus blijf ze maar braaf waar ze is. Dallas.
1: Dit had ik misschien Dallas. Wel hoger verwacht dan 59. Dallas, het is ook niet alles, maar toch wel heel veel in de vroege jaren 80. De Ewings beleven al heel lang geen avonturen meer, maar Willy Sommers is een blijver. Dat vindt ook Mirjam uit Zeelen. Ik was 13, zegt ze, toen ik Willy voor de eerste keer zag optreden in Zeelen, in het Zeelenhof. Mijn mama was doodongerust omdat ik om 2:00 s'nachts nog altijd niet thuis was. Reden, uren staan aanschuiven met een nummertje om op de foto te kunnen met Willy. Ondertussen zijn we 51 jaar later en ik ben nog altijd een hele grote fan. Sonja uit Heldergem zegt: ik was 16 toen ik voor het eerst naar een optreden mocht van Willy. Hij kwam regelmatig in de Roxy in Kerkske. Ik herinner mij nog heel goed liedjes als Mooi als Rode Rozen en een kleine foto, dat had ik op nummer 1 gestemd. Mijn jeugdjaren komen vandaag dubbel en dik terug. Fijne zondag voor iedereen en een gelukkige voor Willy.

0: een zomersingle van 2 jaar geleden. Zoet zoutzuur.
1: Morgen nog een keer.
0: En van daaruit springen we meteen 50 jaar terug in de tijd. Want in 1974 hoorde Willy bruiloftsklokken luiden. Weliswaar niet voor hem, maar voor zijn beste vriend.

0: Zomers 74.
1: 56.
2: Ik ben haar speelgoed, ze wint me al zo lang om haar vinger. Ze jaagt me weer op stang.

0: Nummer 56 in de Willy Sommers 74. Mijn hart is groter dan mijn verstand. Ik heb ondertussen een vriendin van Willy aan de lijn. Eentje die straks ook zal zingen, maar dat is pas veel later in deze verjaardagshow. Goedemorgen, Wendy van Wanten.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Het gaat prima, absoluut. En zeker als ik Willytje hoor of aan hem denk, ja, dan loopt mijn hartje over. Hè.
0: Ah, zo fijn. Ja, de tijd vliegt, ik moet het jou niet vertellen. Maar dat Willy vanaf vandaag een jongen van 74 is, dat kunnen wij eigenlijk nauwelijks geloven.
1: Wel, dat is ongelooflijk. Dat is inderdaad waar. Zo'n sportieve man, dat, je kan dat niet geloven dat hij zo'n leeftijd heeft. Hè. Dat is ongelooflijk.
0: Nee, hij ziet er heel jong uit. Ik hoor ook van een aantal mensen, zijn energie blijft gewoon onuitputtelijk. Hoe heb jij hem destijds leren kennen?
1: Oh, dat is heel, heel lang geleden. Ik was eigenlijk opgegroeid met hem. Hè. Ja, met zijn lange haren, herinner ik me nog. En ik was toen ook fotomodel en ik kwam tussen de show optreden. En dat was eigenlijk een eerste kennismaking. Zo. En hij had toen van die, nog altijd trouwens, indringende ogen. Mm-hmm. Als je daarin kijkt, ja, dan ben je verloren. Hè. Dus ik was al fan van kleins af aan in mijn jonge jaren. En dan ja, komt die dag dat ik daarmee een duet mag maken. Ja, dat is super, hè. Echt, Willy is echt een zonnetje in de showbusiness, zou ik maar zeggen. Hè.
0: Ja.
1: Dus ik heb altijd een zeer goed contact met hem. Meestal wel op werkgebied. Als we elkaar zien, is dat altijd lachen. Ja, we hebben ook een heel vrolijk liedje samen. Kijk eens diep in mijn ogen. En dat werkt ook bij het publiek, bij de mensen. Mensen worden altijd blij van Willy. En het is een schat van de mannen.
0: Dat is echt waar, hij is een hele lieve man. En ik hoor jou graag zeggen, hij heeft van die indringende ogen. En toen mocht je echt heel diep in zijn ogen kijken. En iedereen keek mee. Want ik hoor jou zeggen, ik was wel onder de indruk van hem. Met zijn mooie ogen, met zijn lang haar. Maar Wendy, ik neem aan dat hij toch ook erg onder de indruk was van jou. Dat kan toch niet anders?
1: Dat speelse heeft hij wel ook natuurlijk om een beetje mee te spelen. En die deugnieterij die ik dan destijds toch te volle bracht. En ja, dat bracht ons samen. En we zijn twee deugnietjes samen.
0: Ja, je zegt ook van het is voornamelijk op professioneel gebied dat wij contact zijn blijven houden. Maar ik ken hem niet super goed natuurlijk. Maar hij lijkt mij een mens die je niet zomaar voor eventjes kent, die wil je gewoon blijven kennen, omdat die, zoals jij zegt, een lieve, empathische en betrokken man is, toch?
1: Ja, absoluut, absoluut. En zeker ook op het professioneel gebied is hij zo perfectie, mm-hmm, voor zijn optreden. Hij leeft daar echt voor, ja, dat is al bewezen. En ik denk dat hij dat nog de wijze van springen 100 jaar kan doen. Allee, hij is echt niet te stemmen. Hè. En hij speelt met dat publiek en iedereen is blij. Het is eigenlijk ongelooflijk op toch wel rijpere leeftijd, dat ik het dan zo mag, mm-hmm, zeggen. Ja. Dat hij nog alles kan neerzetten en de mensen kan veel positieve vibes geven.
0: Dat is hem. Dat is Willy. Dat is de man van de positieve vibes. Straks dat duet. Kijk eens diep in mijn ogen. Ken je zijn single Laat je lijden verleiden nog toevallig? Uit 93?
1: Nee, die heb ik overigens laat, denk ik.
0: Dan gaan we daar nu samen naar luisteren. Is dat een goed idee? Wendy, heel erg bedankt voor de fijne babbel en nog een fantastische zondag.
1: Ja, en een hippie piep voor lieve Willy Sommers.
0: Hippie piep, hoera!
2: Radio Bene, Willy Sommers 74.

0: Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Radio BNN. Radio BNN. Willy Sommers 74.
2: 54.

Zeg maar wanneer, vroeg weer in 76. En Laat je lijden verleiden was een prachtig lied uit 1993. Het volgende komt ook uit 93. Het is een prima vertaling van een hit van France Gall. Zij zong ooit van Babacar, maar bij Willy heette ze Barbara.

Goed gedaan, hè. Barbara, wie ben je? Doe geen moeite om die vraag te beantwoorden. Doe liever wat Wiltura aanraadt wanneer het over Barbara gaat. Vergeet haar, want vrouwen komen en vrouwen gaan. Willy zong al over een Maria, Joy, Barbara. En nu vraagt hij Gina ten dans. Het is daardoor natuurlijk dat hij nog altijd zo'n goede conditie heeft. Van al dat dansen altijd.

0: krijg je net een heel tof bericht. Fijn, krijg er heel veel. Maar dit is er eentje van Marie Botu uit Antwerpen. Die zegt, vindt het superleuk om als 36-jarige fan van Willy nu ook liedjes te leren kennen van zo lang geleden. Zijn heel veel liedjes natuurlijk van heel lang geleden. En kijk, Willy heeft inderdaad fans van alle leeftijden. Heel belangrijk voor zijn carrière was Armat. Dat was het pseudoniem van Roland Verloven. Roland heeft de carrière van Willy meegelanceerd. En hij schreef ook een paar van Willy's allergrootste hits. Een leeuw in een kooi, zeven anjers, zeven rozen. Weet je nog die slow? Maar ook Gina van Het. En ook deze.
1: Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer klinkt de

0: Sommers, zelf ook een beetje de leeuw van Vlaanderen. Al is het niet altijd zo makkelijk en vanzelfsprekend geweest. Zeker niet in de jaren 80. Maar toen kwam Jos van Oosterwijk en hij gaf Vlaamse artiesten een podium en een publiek. Jos, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vanessa.
0: Jij bent sinds 89 zowat de patroonheilige van de Vlaamse muziek zien. Mag ik dat zeggen?
1: Je mag alles zeggen.
0: Dan zeg ik dat. We schrijven 1989. Willy had het zoals veel artiesten moeilijk op dat moment. Hij was zich gaan verdiepen in mode. Hij overwoog om een praatcafé te beginnen. En hop, daar kom jij met dat voorstel om een muziekprogramma te presenteren op televisie. Waarom Willy?
1: Dat is een ideetje, denk ik. Dat heeft een paar vaders, maar ik denk Mike en Guido en ik en wij hebben wat namen overlopen. En ik geloof toch dat Mike Willy Sommers naar voren schoof.
0: Dat was een gok, toch? Want je had ook een ervaren radiopresentator of zo kunnen vragen.
1: Maar het VTM wou andere paden inslaan, dus... Zo is dat geboren. De andere namen, andere kansen, ik zal het zo zeggen.
0: En heeft jullie daar lang moeten over nadenken, over die vraag? Weet je daar iets van?
1: Ik herinner me nog een ontmoeting in de ultieme hallucinatie, maar dat was vrij snel beklonken.
0: Oké. Okay. De vrouwen die zijn niet allemaal gebleven. Hè? Je had Bea van der Maat, Jasmin, Elke van Elderen, Anne de Baatselier. Willy, die is zo'n beetje incontournabel gebleken als mannelijke host van Tien om te zien. Wat maakt van hem zo'n goede gastheer?
1: Willy heeft een zeer, zeer goede opvoeding genoten. Hij is naar een zeer goede school gegaan. En dat weet ik uit de eerste hand. En daar is alles mee begonnen. Ik ben ook naar die school geweest. Dus.
0: Ja, en je bedoelt dan van, hij is op de hoogte van heel veel dingen. Hij is geïnteresseerd in veel dingen. Hij is beleefd en hoffelijk.
1: U zegt het allemaal. Ik had zo woorden opgeschreven zoals beleefd, sympathiek, hoffelijk. Ja, ik haal ze allemaal uit mijn mond in feite.
0: Pardon, dat was niet mijn bedoeling. Maar je bent natuurlijk ook een kenner en een samensteller van veel muziekjes. Wat maakt jullie dan zo'n populaire artiest?
1: Hij is zeer bereikbaar, hij is zeer vriendelijk, hij is gedienstig. Ja, ik heb zo'n aantal adjectieven dat ik kan blijven voortdoen. Hij is Willy. Ik kan het niet meer zeggen.
0: Ja. Hij is altijd en overal zichzelf.
1: Ja, hij is gisteren nog bij mij geweest. Gisterenavond.
0: Ja?
1: Ja, hij is een nieuwe wagen komen laten zien. Ik weet niet welk merk, maar met een hele lange snuit. En die bestuurderscabine, zal ik maar zeggen, meer naar van achter.
0: Ja?
1: En dan heeft hij tegen mijn muurtje gereden.
0: Sympathiek. Is hij naar een goede rijschool geweest dan?
1: En dan is hij terug vertrokken. En dan ben ik wakker geworden. En dus is het gisteravond gebeurd. Dus ja, dat is nu helemaal Willis.
0: Allee, fantastisch. Je kent hem door en door.
1: Ik hoop dat hij goed thuis geraakt is. Dat heb ik
0: gehoord.
1: Zal ik morgen misschien verder dromen? Ik weet het niet.
0: Dat is allemaal heel goed. Jij mag nog afsluiten met een zeer persoonlijke verjaardagswens, Jos van Oosterwijk.
1: Willy, ik zou graag nog... Ik wil je ten eerste van harte feliciteren. We kennen elkaar al... Ja, ik ken je in feite al veel langer dan dat je denkt. En je weet dat ook. En we hopen... Laat ons hopen dat we samen nog onze leeftijd kunnen verdubbelen. Beste, nog een hele, hele goede dag, Willy.
0: Prachtig. Jos, dank je wel. En de mooiste dromen voor jou. De beste muziek.
1: Ja, oké. Dank je wel. Radio BNE, Willy Sommers.

0: liedje op de radio. Kaas Waanstekers, 74 liedjes. Allemaal van en voor Willy. En we zitten ondertussen al bijna aan een veelvoud wensen. Een tienvoud of zo. 1 voor elk levensjaar, liedjes van Willy. Als we iemand vieren, dan doen we dat goed hier bij Radio BNE.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Radio BNE, Willy Sommers 74.
3: Radio BNE. 49.

Nog eentje uit de beginjaren van Willy. Mooi als rode rozen. Roland Verloven is dus heel belangrijk voor zijn carrière geweest als producer en componist. Maar ook Jos van Oosterwijk heeft heel veel betekend voor Willy. Ik bel dadelijk trouwens met een jonge artiest die nonkel zegt tegen hem. En die nogthans geen familie is. Hij heeft ook heel veel voor de fans betekend, Willy. Dat lees ik via VRT Max. Zet zeker ook iets op onze Facebookpagina. Daar leest Willy mee. VRT Radio BNE. Alle mensen zijn welkom. En ik hoor uit het kamp van Willy dat ze daar gigantisch aan het genieten zijn. Wij hier ook, hoor.

0: terug en blijf nog even. Dat vragen heel veel fans vooral. Nog lang blijven, Willy. Of zoals Jos zegt, nog eens 74 jaar erbij, minstens. Wat een prachtige muziek, stuurt Doreen. Ik ben zo aan het genieten en al de hele tijd aan het meezingen terwijl ik aan het koken ben. Dat gaat extra smaken vanmiddag.
1: Of ik ooit terugdenk aan die dagen dat wij in het café

0: Jong van hart, dat blijf ik voor altijd, zong Willy. Wat een mooie tijd, zong hij 7 jaar geleden. En tegenwoordig beleeft hij mooie tijden aan de zijde van een aantal zeer jonge artiesten. Onder wie Aaron Blommaert. Aaron, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Wij draaien vandaag 74 hits van Willy, één voor elk levensjaar. Jij was eergisteren aan het feesten, jij bent 24 geworden.
1: Ja, dat klopt. Er is zo'n gezonde 50 jaar tussen ons, hè. Exact. Ja.
0: Exact, 50 jaar. Maar als je met Willy praat en lacht en zingt en werkt, heb je dan de indruk van hier staat een man naast mij die een halve eeuw ouder is dan ik?
1: Maar totaal niet. En dat is niet omdat ik nu toevallig aan de lijn ben en hier op hem een beetje koffen. Want dat was wel mijn plan natuurlijk, maar het is echt gemeend. Ik noem hem altijd Nonkel Willy. Dat is ook omdat hij totaal niet de indruk geeft van de leeftijd te hebben die dat eigenlijk mijn grootouders hebben. Begrijpt het? Dus dat is eigenlijk zo iemand eerder die echt als een collega aanvoelt. En ik denk voor veel artiesten, zeker de duur van zijn carrière, dat een ongelooflijk iets is om naar op te kijken.
0: Ja, heb je al dingen van hem geleerd?
1: Ja, maar ik denk vooral zo, wat ik van hem heel erg meeneem in mijn eigen carrière, is vooral kiezen voor dingen die dat jezelf gelukkig maken. Want je kunt dingen doen voor je publiek en je kunt wel dingen maken voor je publiek, maar het is het allerbelangrijkste dat je dingen zelf brengt die dat je zelf heel erg goed vindt. En ik denk dat Willy ook echt wel trots is op hetgeen dat hij al heeft gemaakt, heeft bereikt. En er zal misschien een punt geweest zijn in zijn carrière dat hij ook echt iets had van weten. Ze zouden nu tegen mij kunnen zeggen, we gaan iets minder spelen, maar dat is hetgene waar hij het allergelukkigste van wordt.
0: Ja.
1: Ik heb mij laten vertellen dat zo'n periode als corona, dat de hel was voor hem. Want ineens moest hij thuis zitten in de zetel.
0: Ja.
1: Dus dat was niet zijn ding.
0: Nee, dat was niemand zijn ding, maar inderdaad, zeker in dat geval. Ooit een Aaron Blommaert 74. Dat ligt nog heel ver voor jou, goeie Aaron. Maar dan moet jij, dan gaan we met gemak uit honderden liedjes kunnen kiezen daartegen. En dan moet jij ook nog altijd actief op een podium zijn en zo. Wat denk je op dit moment? Hoe schat je die kansen in?
1: Ik moet zeggen, ik hoop dat natuurlijk, maar wat Willy kan, is uitzonderlijk. Dat is iets dat je iedereen toewenst, maar het is niet alleen een liedje staan zingen, het is vooral de manier waarop hij elke keer vrolijk recht springt om aan de dag te beginnen en aan zijn optredens te beginnen.
0: Ja.
1: Je leeft misschien een beetje als een leeuw in een kooi wel, maar vooral, het blijft wel een leeuw. Dus hij is zeer strikt in zijn dieet, in zijn leven. Maar vooral, daardoor staat hij op een podium en dat is hetgeen dat hem allergelukkigste maakt. Dus ik zou het mezelf toewensen, maar het zou toch al straf zijn moest het mij lukken natuurlijk.
0: Ja. Zullen we jou misschien de zomerhit-trofee toewensen dan? Want je maakt nog altijd heel veel kans. Zou mooi zijn, hè?
1: Het zou mooi. Ik heb zoiets van, want mensen vragen wel eens hoe voelt het om genomineerd te zijn. Nu, de voorbije jaren heb ik de ongelooflijke eer gehad van ook al een paar keer genomineerd te zijn. Dus dat gevoel blijft hetzelfde. Maar het is eerder zoiets van, het mag. En als het niet is, is het ook goed. Want het is een single waar ik trots op ben. Ik zag nu gisteren, kreeg bericht dat hij ook opnieuw zo op 1... de Radio 2 Top 30.
0: Ja.
1: Dus ik ben daar heel dankbaar voor.
0: Ah, fantastisch. Ik wens jou dat toe. En wij wensen samen Willy Sommers een fantastische 74ste verjaardag.
1: Absoluut.
0: Aaron, geniet van de zondag. En voor jou dus ook nog een late gelukkige verjaardag.
2: Met Radio 1 Willy Sommers 74. VRT Radio 1. 46.

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker.

0: is 11 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Shema Saisai. Door de lange periode van droogte deze zomer is de waterstand van de Rijn in Duitsland historisch laag. Dat heeft gevolgen voor de binnenvaart, ook bij ons, omdat heel veel vrachtschepen langs de Rijn varen. Het gebeurt wel vaker dat de Rijn in de zomer laag staat, maar nu is het toch wel uitzonderlijk. Dat zegt transporteconoom Edwin Verbergt van de Universiteit Antwerpen.
1: Het is wel zo dat de records worden verbroken qua diepgang, maar het is iets dat wel regelmatig kan voorkomen. Hè. Dus lage waterstanden, dat hoort een beetje bij de seizoensvariatie van de binnenvaartsector. Dus mensen anticiperen daar ook op, hè. De bedrijven anticiperen daarop. Nu, het is wel heel uitzonderlijk dat het zo vroeg is begonnen en dat al zo lang duurt natuurlijk.
0: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied

0: in Namen. Een hectare is er in de vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er brand ontstaan. Er waren wel geen dieren meer aanwezig. De brandweer kon ook daar snel blussen. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten om het leven gekomen toen ze een bosbrand aan het blussen waren. Hun blushelikopter stortte neer. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De bosbrand in het natuurgebied in Utah heeft al meer dan 450 vierkante kilometer bos vernield. Iran wil de straat van Hormuz pas helemaal heropenen als de Verenigde Staten hun troepen terugtrekken, de blokkade van Iraanse havens beëindigen en schadevergoedingen betalen. Dat zegt de Iraanse Nationale Veiligheidsraad. Ondertussen lopen er gesprekken met Oman over het toekomstige beheer van de straat van Hormuz, die erg belangrijk is voor onder meer schepen die olie en gas vervoeren. Ondanks de onderhandelingen blijven de spanningen erg groot in de regio. Sinds de VS en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran. Vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt tot 32 graden. De komende dagen iets koeler, al blijft het droog. Tegen de tweede helft van de week opnieuw 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, Willy Sommers 74.
1: Vanessa van Hoog.

Gisteren heeft Willy een groot verjaardagsconcert gegeven in het casino van Blankenbergen. En als gisteren al een droom leek, dan geldt het vandaag natuurlijk dubbel met die geweldige hommage die Willy krijgt van de fans hier op Radio BNE. Vergeet 10 om te zien, dit zijn er 74 om te horen. Een mens zou van minder van de wijs raken. Zullen we dansen nu? Massaal en goedgezind? Met nummer 43.

0: Hou van mij, zingt Willy op 43 in de Willy Sommers 74. En dat is duidelijk geen opdracht, want Willy is een mens om graag te zien. Dat hoorde je al van een heleboel mensen vanochtend. En Anna de Baatselier, die gaat dat nu keihard bevestigen. Anna, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, inderdaad.
0: Ja, live op de radio kun je niet anders. Ja. Sorry.
1: Nee, die heeft een heel hoge aaibaarheidsfactor, dat is waar. En trouwens, dat nummer Hou van mij heb ik altijd één van zijn mooiste songs gevonden. Ik weet niet of hij dat brengt op concerten of zo, maar ik heb dat altijd een heel mooi nummer gevonden. En toeval wil, maar toeval bestaat niet, dat ik nu net na deze song even aan de lijn kom.
0: Kijk, je zegt ik weet niet of hij dat live zingt. Jij ziet hem sneller dan ik, denk ik. Dus je moet het hem de volgende keer maar eens vragen.
1: Ja.
0: Ja, je kunt niet anders zeggen dan dat dat een sympathieke peer is, live op de radio. Maar hij wordt net niet heilig verklaard, heb ik de indruk vandaag. Dus ik begin mij stilaan af te vragen, het kan toch niet anders? Of die man heeft ook wat kleine kantjes, nee?
1: Oh, ik heb ze dan toch ook nog niet ontdekt. En ik heb al heel veel jaren met hem kunnen samenwerken en samen zijn. Ik zou het echt niet weten, nee.
0: Nee, Jos van Oosterwijk zei ook...
1: Weet je wat? Ja. Eigenlijk, misschien dat hij soms een beetje meer zelfvertrouwen zou mogen hebben als het erop aankomt om te presenteren. Want achter de schermen bij Tien om te zien zie ik dan ook soms een zenuwachtige Willy. Mm-hmm. Die zoiets heeft van ja, als dat maar goed komt met die teksten, met die aankondigingen. En dat komt ook altijd goed. Dus op dat moment zou je net een tikkeltje meer zelfvertrouwen mogen hebben en erop kunnen vertrouwen dat het altijd goed komt.
0: Ja. Ja, als we hem dat nu zouden kunnen geven voor zijn verjaardag, meer zelfvertrouwen, ja. Maar helaas komt dat niet in een grote doos.
1: Met een klein strikje erom.
0: Ja, met een klein strikje bijvoorbeeld, inderdaad. Ja. De eerste indruk, weet je die nog, de eerste keer dat je hem ontmoette, want iedereen hier kende natuurlijk al de grote Willy Sommers.
1: Ja, ja,
0: maar hoe was dat voor jou?
1: Goh, ik was 18, net afgestudeerd op de humaniora en we waren met 3 vriendinnen naar Blankenbergen gegaan om te gaan feesten. Dat we ons diploma hadden behaald. En toen op de Zeedijk waren er ook optredens. Ik denk dat dat gesponsord werd door het Nieuws, dat of het Laatste Nieuws of zo. Kleine podia die her en der stonden opgesteld. En in Blankenbergen stond er zo ook een. Luc Appermont deed daar de presentatie. En een van de artiesten die kwam optreden was Willy Sommers. En wij zaten elke nacht tot een kot in de nacht te vieren. Dus wij kwamen zo tegen 11 uur uit ons bed. Zo nog met kleine oogjes. Stonden daar op de Zeedijk zo nog half slaperig. En hij trad op. En achteraf, wat hij nu nog altijd doet, stond hij dan een hele tijd nog handtekeningen uit te delen, op de foto te gaan met zijn fans.
0: Ja.
1: En wij stonden daar zo een beetje van op afstand naar te kijken. En hij sprak ons zelf aan, 3 blondines. En dan zei ze van, ja meisjes, willen jullie ook op de foto? En ja, wij durfden natuurlijk niet anders dan ja te zeggen.
0: Nee, dank u.
1: En dus hadden wij zoiets van, ja, we zullen dat dan maar doen. Hè. En dat was mijn eerste ontmoeting met Willy. Maar hij weet dat hoor, ik heb hem daar achteraf over verteld.
0: Ja, ongelooflijk, echt ongelooflijk. En vandaag 74 jaar, je hebt hem al heel veel jaren mogen meemaken, persoonlijk.
1: Ja.
0: Dan kun jij ook een heel persoonlijke wens uitsturen richting Willy, denk ik, hoop ik.
1: Oh ja, ik wens hem nog heel veel mooie privémomenten toe. Want ik weet, hij heeft altijd een heel druk agenda gehad. En optreden en voor een publiek staan is ook zijn lang leven. Dus neem hem dat absoluut niet af of die mens kwijnt weg. Maar het belang van je privéleven en genietmomenten met de kinderen, met zijn kleindochter, daar wens ik hem er nog heel veel mooie bij.
0: Ja.
1: Want dat is toch wel jouw basis, dat is wat jou sterk houdt. En als dat allemaal goed zit, dan draait de rest daar rond wel en blijft dat ook draaien. En uiteraard, ja, een goede gezondheid met ouder worden. Zijn mensen geneigd om daar ook meer het accent op te leggen. Maar het is een sterke beer hoor, daar niet van. Dus, maar vooral veel, veel mooie genietmomenten met zijn mooie gezin.
0: Dat heb jij heel mooi gezegd. En ook als je zegt van hij zou wegkwijnen als hij niet meer op het podium kan staan. Onze app ontploft vanochtend bijna, Anne. Dus heel veel mensen zouden wegkwijnen mocht Willy inderdaad het podium de rug toekeren.
1: Ja, tuurlijk.
0: Laat hem nog maar heel lang doorgaan. En ook aan jouw zijde. Heel erg bedankt voor de fijne reactie. Heel veel mooie opnames en uitzendingen nog samen. En nog een geweldig gezellige zondag ook voor jou.
1: Dankjewel, heel graag gedaan.
0: Tot de volgende keer, dikke zoen, dag.
1: Dag.
2: Radio Bene, Willy Sommers 74. VRT Radio Bene 41.

helemaal waar. Op Willy kun je rekenen als Master of Ceremony. Maar vandaag zorgt Radio Bene voor het feest. Sit back and relax, Willy. Laat je in de watten liggen. En kijk, als je tijd hebt, ook eens naar onze Facebookpagina. VRT Radio Bene. Naar al die hele mooie en welgemeende verjaardagswensen. Dik verdiend.

0: weer met me.
1: Een typische Willy Sommers cocktail. Zomer, zon, zee en het mooiste meisje Azzurro. Kleurt deze nostalgische lijst weer hemelsblauw. En Willy, je hoort ondertussen bij de zee zoals stoofvlees hoort bij Friet. Of zoals Suske hoort bij Wiske. Of goede muziek bij Radio Bene. Wat denk je, vriendjes? Handen in de lucht als je blij bent dat je in ons team zit.

Wij horen samen Maroc Willy en de Belgische kust. Waarom zou je naar Spanje reizen? Zong hij in 81. En inderdaad, daar moesten ze de stranden sluiten, omdat daar van die giftige Portugese oorlogsschepen aanspoelden. Dus spring in de auto. Trakteer jezelf op een dagje Blankenbergen, Knokke, Oostende of De Haan. Met de Radio BNW Willy Sommers 74. Loeihard op de autoradio.

0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk, Vanessa. Oh, naar de zee. Breng maar je familie en je vrienden mee.
1: Je kunt naar Blankenbergen, Knokken. Ja, zo kunnen we nog uren doorgaan.
0: Ja, zouden we dat kunnen doen?

0: lekker man, jongens.
1: Familie en je vrienden mee. Je kan naar Nederland. Niet portepanden of heist. En gek is wie naar Spanje reist.
0: Hij moet dit opnieuw opnemen, Vanessa. Hij moet dat opnieuw doen.
2: Met ons onze... in het achtergrondkoortje.
0: Ja, tuurlijk. Jij vooral. Want mijn zangtalent, dat reikt niet zo hoog, hoor. Nee, helemaal niet. Heerlijk, zeg. Al die nummers van Willy Sommers.
2: Fantastisch,
0: zeg. En ik zie dat hij ook aan het meeluisteren is, samen met zijn Cindy.
2: Ja.
0: Op een hotelkamer. Een heerlijk romantische hotelkamer. In Blankenbergen. Ik weet niet wat die vestimentair aan heeft op dit moment.
2: Zijn zakken ook niet.
0: Ja, eigenlijk niet, maar ze luisteren. En dat is heel mooi. En de luisteraars sturen fantastische berichten op onze VRT Radio BNN Facebook. En ook in de chat, hè, op VRT Max bij Radio BNN.
2: Veel. Echt heel mooi.
0: Ja, het is niet rond. Zeg, Vanessa, bedankt. Ik heb genoten.
2: Ik ook. Je gaat het hier met heel veel plezier overnemen. En we gaan samen verder aan het feest.
0: Zullen we dat doen?
2: Tuurlijk.
0: Of gaan we nog eens een keer naar...
2: Het is erover.
3: Radio BNN, Willy Sommers 74.
4: Peter Hermans.
5: De tijd van je leven.
0: Een bijna fijne middag.
5: VRT Radio BNN.

0: Onze Willy Sommer is altijd al een hartbreker geweest. Elke slow is perfect om met je te dansen. Van eigen makelij of niet. Hoeveel tegels onze Willy al versleten heeft, ik denk dat ze nauwelijks te tellen zijn. Oké, het is 7:30. Doen we het. Laten we daar primitief komen. Of 35.
1: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

0: En het zonnetje op het balkonnetje van Willy Sommers. Hij staat ermee op 35. Wat voel je, Willy?
1: Ik voel me top.
0: Zal wel zijn. Radio Bene, Willy Sommers 74. Nog tot 2 uur vanmiddag hier op Radio Bene. En dat er ergens iemand is, dat hoor je zo op 34.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Stel je voor dat er niemand zou zijn. Ergens is er iemand, anders zou het erg zijn. Willy stond er 33 jaar geleden mee op het podium. En blijven hangen is het niet, tenzij bij de echte Willy Sommers fans. Dat zijn er heel veel. Als ik zo eens even door onze chat ga op Radio Bene bij VRT Max. We gaan er eens een paar overlopen. Zijn. Wat denk je hiervan? Anja Hermans. Hey, superleuk. Zo luisteren naar Willy van op ons terras in Alicante. Willy is al jaren onze superheld. Vivian Verschuren uit Duffel zegt van ja, 50 jaar fan ben ik nu. Zoveel mooie momenten. De fanreis naar Amerika bijvoorbeeld. Ja, was een topper. Hopelijk kunnen we nog lang genieten van Willy Sommers. Linda Geldof uit Beerdem laat weten dat hij een indrukwekkend repertoire heeft. Kunnen we alleen maar beamen, Linda. En Jacqueline Keersmakers uit Geel zegt van ja, vorige zondag hebben we Wiltura uitgebreid gevierd, maar dit is ook wel leuk. Leuk. Dankjewel, Radio BNE. Happy birthday. Willy Sommers is mijn favoriet. Laat Agnes van Roelen uit Halen weten. En Dorien Taverne uit Roeselaren zegt van dankje, dankje. Dankjewel, Radio Bene. Het is met heel veel plezier gedaan. Je kan jouw berichtje nog altijd kwijt in de chat bij Radio Bene. Natuurlijk op VRT Max.

0: op 33. Willy Sobbers. Nou ja, wie anders natuurlijk. Tot 2 uur alleen maar de beste hits van Willy Sobbers op Radio BNE. Je hebt ze op een nummer gezet, je hebt gekozen. En af en toe bellen we ook met iemand die Willy na aan het hart ligt. Sergio, goedemiddag.
1: Goedemiddag Peter.
0: Jij en Willy Sobbers, vertel, hoe kunnen we dat rijmen?
1: Oh. Ja, we komen elkaar ontelbaar een keer tegen op de optredens uiteraard. En om dan toch iets te vertellen qua geschiedenis, Willy is ook de allereerste presentator geweest die mij aangekondigd heeft als ik mijn allereerste tv-optreden heb gedaan in 1989, in het begin van 10 om te zien. Ik kan nog altijd zijn woorden, ik weet niet of het zo is, maar hij zei toen, als ik mijn ogen sluit, hoor ik Egbert Humperdinck. En als ik ze terug open doe, zie ik Sergio. Hier is Sergio, met planten van de plant.
0: Dus jij was de nieuwe Engelbert Humperdinck op dat moment?
1: Ja, maar ik zong toen heel veel muziek. Nou, ik heb nog niet de stem van Engelbert Humperdinck niet, maar ik zong toen heel veel crooner. Engelbert Humperdinck, Tom Jones, Neil Diamond en al. Hè. Enfin, maar dat gaat over Willy zeker, hè?
0: Het gaat over Willy, beste Sergio. Inderdaad, Willy Sobbers, 74 wordt hij. Hij staat nog altijd even energiek op het podium als, laten we zeggen, 50 jaar geleden. Ongelooflijk hoe hij dat doet. Wat zou die man in het water zitten hebben thuis, denk jij? Als kenner.
1: Gewoon jezelf heel goed verzorgen. Anders is het dan niet mogelijk. Hè? Dat is, Willy heeft, naar mijn denken, ook nooit niet gerookt. Hè? Drink met mate. Doet heel veel sport. Hè? Anders is dat niet mogelijk, denk ik. Oftewel moet je van nature uit zoveel energie hebben. Ja, weet ik veel. Maar dat is bij alle respect, hè, want ik ben nu zelf ook 61. En ja, en die aantallen van optredens dat hij nog doet, natuurlijk moet het ook wel gevraagd worden om dat allemaal te mogen doen.
0: Ja, want er wordt toch heel veel gevraagd als je die agenda
1: heel
0: bekijkt.
1: Heel veel gevraagd.
0: En, en Willy is ook niet de goedkoopste. Hij gaat niet voor een kleine schnabbel naar buiten. Hè? Dus, amai. De mensen willen hem ook echt.
1: Ja, kijk, ja. Dat is, vraag en aanbod. Allee, vraag en aanbod, hè. Dat is, ja.
0: Dat blijft gewoon, ja.
1: Dat is nu natuurlijk ook. Die mens is nu ondertussen 74 jaar. Nu, Willy is wel iemand die dat met hart en ziel doet. Hè? Dat is echt... Die kan echt zeggen, ik heb mijn werk is mijn hobby, hè, of mijn hobby is mijn werk.
0: Ja, ik hoorde het er straks zeggen, hij kijkt wel uit naar het volgende optreden. Corona was een verschrikkelijke tijd voor hem, dus...
1: Ja, dat is waar.
0: Voor iedereen.
1: Ik denk, je moet het graag doen, je moet ervoor geboren zijn, je moet ervoor in de wieg gelegd zijn. Hè.
0: Dat is waar. Sergio, wat wens jij Willy nu toe op zijn 74ste verjaardag?
1: Ja, natuurlijk een goede gezondheid uiteraard. Hè. Het is cliché, maar het is toch wel heel belangrijk. Ik weet er ondertussen ook van mee te spreken.
0: Mm-hmm.
1: En ja, nog heel veel optreden, zolang dat hij het kan doen. Hè. En voor de rest, ik zou zeggen, Willy, pak af en toe eens een keer meer tijd op vakantie te gaan. Hè. Hij doet dat soms wel, maar hij kan nooit niet lang wegblijven. Hij heeft een dag mis om terug gaan te willen optreden. Hè. Dat is een verslaving. Dat is een verslaving ook. Hè.
0: Dat is zoals bij de radio. We hebben dat ook een beetje. Ja, ik weet wat dat je wil zeggen, beste Sergio.
1: En Willy is ook iemand die ook heel goed weet. Overal waar hij er op het podium komt, dat is altijd... Dat volk staat klaar. Die heeft trouwe fans van al... Hoe oud zijn ze al? Het zijn al bijna dinosaurussen geworden, hè?
0: Ja, dat mag je niet zeggen, want ze reageren hier hoor, in de chat, op Radio BNE. De dinosaurussen.
1: Ah, dat mag je zeggen.
0: Ja, je moet ermee opletten, man, wat je zegt.
1: Ik heb het nu wel gezegd. Kijk, Peter, dat is humor, hè. Zeg.
0: Tuurlijk, Sergio, tuurlijk, we kennen je.
1: Nee, maar ik moet maar zeggen, Willy is er voor jong en oud. Hè. Maar je moet ook, Willy is al bezig van het jaren 60, denk ik.
0: De jaren 70 vooral, ja.
1: Dat daar geen 16-jarigen meer zijn die er toe al fan van waren. Hè?
0: Pas op. Laat de zon in je hart. Ga maar eens naar de jeugdvijf. Het wordt nog een volle bak meegebruld door Jan Pieperlussers.
1: Ik wil bedoelen die al fan waren van een
0: van toen. Ja, dat is waar.
1: Dat bedoel ik. Hè?
0: Dat is waar. Het is zondag, hè, voor iedereen, Sergio. Dus goed. Oké. Ik vind het heel fijn dat ik jou even mag bellen. Veel plezier nog ook met jouw optredens, want je bent ook zeer stevig bezig. Ook met Touch of Joy tussendoor. Sergio, tot binnenkort nog eens een keer hier op Radio BNE.
1: Dat is goed, Peter. En een dikke proficiat voor Willy. En happy birthday to you. En nog lang leven en gezond blijven. Alsjeblieft.
0: Hoezee.

Dat is ook lang geleden als je weet dat hij vandaag 74 wordt. Willy Sommers, 18 jaar op Radio Bene. In de Radio Bene. Oeh, slaapliedje, dat is niet de bedoeling. Wel heel veel reacties in onze chat op Radio Bene op VRT Max. Ik ga er nog eens even kort door. Nancy Lefevre uit Zedelgem zegt van... Hé, wat is dit genieten, zeg. Mijn werkdag, want ze werkt op zondag, verloopt zo.

0: Julia Claire maakte er al zo'n mooi ding van. Dit was ook heel mooi, in plaats in je hart. Willy Sobbers op 31. Om eerlijk te zijn, ik zat in de put vanmorgen. Laat Melissa weten uit Puurs. En Willy, je hebt me er helemaal doorgehaald. Daar doen we het voor, hier op Radio BNE.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, het is 12 uur 14 nieuws met Shema Saisai. Antwerpen opent een park rond de Antwerpse ring. En China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van een tropische storm. In Antwerpen op Linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Dat is het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes in die rond en over de Antwerpse ring aangelegd worden om de leefbaarheid van de inwoners te verhogen. Helene van der Beeken trok mee het park in.
1: Goed, we gaan nu een korte wandeling maken.
2: Wandelaars trekken het Ringpark West in. Dat kwam er na protest van burgerinitiatief Ringland tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding, het grote wegenproject rond de Antwerpse ring. Louis Kuitenbrouwer van Ringland.
3: Het is een fantastisch traject geweest, waarbij er inderdaad wel eerst veel controverse geweest is.
2: Bestaande groene gebieden werden verbonden, zodat de natuur ruimte krijgt, vertelt Bart van Kamp van bouwheer Landis.
4: Er is de Burgtse Weel, waar we ook natte natuur hebben weten te creëren. Dus op die manier hebben we dus wel degelijk nieuwe natuurgebieden gecreëerd.
2: En dus hoor je hier koolmezen en boomkruipers fluiten. Vlak bij de autosnelweg, maar toch hoor je weinig verkeer, zegt Kuitenbrouwer.
3: De geluidsoverlast is hier met 10 decibel gedaald. Dat is eigenlijk zeer, zeer substantieel.
2: Buurtbewoners zijn enthousiast, met hier en daar ook wat kritiek.
5: Ja, leefkwaliteit betekent ja, meer groen in en rond, vooral rond de stad. Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen.
6: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. En ik kom nergens nu tegen waar ik iets kan gaan zetten.
7: Ik vind het echt fantastisch.
2: Er wordt nog jarenlang...

0: doorgewerkt aan gelijkaardige ringparken.
1: Er is steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg, nu er minder over water kan vervoerd worden. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland staat historisch laag door de droogte, maar over die rivier varen normaal heel veel vrachtschepen. En daarom willen bedrijven overschakelen naar vrachtwagens. Maar als het nog lang droog blijft, dan wordt ook dat moeilijk, zegt Peter van Delm, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
2: Wij krijgen de vraag van de klanten voor capaciteit vrij te houden, omdat er toch een sterke verwachting is dat er behoorlijke capaciteit zal nodig zijn. Momenteel is het nog een lichte stijging, maar als het droogte aanhoudt, dan verwachten we voor de komende weken dat er toch een enorme vraag zal zijn en dat het zeer moeilijk zal zijn voor die vraag te beantwoorden.
1: Gisteravond is er brand uitgebroken in een natuurgebied in Namen. Een hectare is er in de vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in een veld en sloeg daarna over op een bos. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand zich nog verder verspreidde. Ook in Heuvelland in West-Vlaanderen heeft het gisteren gebrand. Tussen twee weides was er brand ontstaan en er waren geen dieren meer aanwezig. De brandweer kon het vuur daar ook snel blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een gyrogroep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk komt het door een virus dat rondgaat. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
3: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
1: In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geannuleerd omdat daar een tyfoon wordt verwacht. Die heeft zo pas ook de oostkust bereikt. 99.000 mensen uit risicogebieden zijn geëvacueerd. Ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de storm al felle regen en hevige wind op de Japanse eilandengroep Okinawa. 7 mensen raakten daar licht gewond. In Nice start deze namiddag de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering heeft de rit van gisteren gewonnen en begint vandaag in de gele trui. Maar Jonas Maas, Vollering is nog lang niet zeker van de eindzege.
4: Nee, zeker niet. Want het verschil tussen Vollering en Nivia Doma, nummer 2 in het klassement, is na 8 dagen koers amper 8 seconden. Nivia Doma pakt het geel op de Ventoux vrijdag. Gisteren na een geweldig slot was het dus Vollering die aan de leiding kwam. En met een echte spektakeletappe vandaag in Nice is echt alles nog mogelijk. Het doet een beetje denken aan het duel in de Tour van 2 jaar geleden tussen toen ook al Vollering en Nivia Doma. In de slotetappe op Alpe d'Huez won Vollering, maar kwam ze uiteindelijk 4 seconden tekort om de Poolse uit de gele trui te rijden. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. In een korte etappe van nog geen 100 kilometer met 4 keer de hele lastige Col d'Huez in Nice. En een strijd dus om 8 seconden.
1: Het weer deze namiddag blijft het zonnig en zomers warm. We halen tot 32 graden. Vanavond kunnen er hier en daar enkele buien vallen met kans op onweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken en wordt het even iets minder warm. Maar tegen de tweede helft van de week gaan we opnieuw naar de 30 graden. Het nieuws begon op Linkeroever in Antwerpen, want daar is het eerste van 7 nieuwe parken rond de Antwerpse ring officieel geopend. De parken moeten de leefbaarheid voor de buurtbewoners van de ring verbeteren en geluidsoverlast tegengaan. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
5: Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk, een half uur file tussen Gendrugge en Zwijnaarden. Tot vanavond moet het verkeer erdoor werken over 1 rijstrook. Aansluitend ook een kwartier trager op de E40 richting kust tussen Zwijnaarden en Nevelen. Doorwerken ook 10 minuten extra op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. In beide richtingen zijn maar 2 rijstroken vrij.
6: Radio Bene. Radio Bene, Willy Sommers 74.
7: Peter Hermans.
8: De tijd van je leven.
5: Pieper de piep, hoera.
8: 40 Radio Bene.
6: 30.

Een beetje is heel veel bij Willy Sommers. Een beetje verliefd op 30. Ja, we zijn al op 30 aangekomen. En ik heb hier een heel mooi bericht binnen van Jolanda Stuur uit Sint-Gilles-Waas. Wat zegt Miranda? Of Jolanda, liever. Ik was gisteren op het... Ik vind het fantastisch, zegt ze, dat jullie dit doen. En breng haar rozen. Moet je zeker eens draaien, staat straks op 23, Jolanda. En dan had ik dit bericht hier inderdaad van Gertje Hendricks uit Oostmalle. Gertje was er gisteren bij op het verjaardagsconcert in het casino van Blankenbergen. Niet zo evident voor mij, zegt ze, want ik heb kanker en ik was veel te vermoeid om zoiets te doen. Maar I did it. Fantastisch, vindt ze ook. Willy kwam nog in de zaal en kwam me spontaan een stevige handdruk en een kus geven. Willy Sommers, het blijft een vriend voor het leven. Zegt Gertje Hendricks uit Oostmalle. Gertje, courage daar. 29 in onze Radio BNE. Willy Sommers, 74.

zeker voor zijn Cindy, weet je wat. We bellen Cindy straks even op, hè, mevrouw Willy Sommers. Het moet kunnen, ook voor haar is het vandaag een beetje een feestdag, toch. De zevende hemel, Willy Sommers, hij staat ermee op 29 in zijn eigen feestlijst. Ik heb hier nog een bericht binnengekregen van Connie uit Oudenaar. Dus ze is aan het zingen in de Delhaize daar. Dus als je iemand de hits van Willy Sommers hoort meefluiten en meezingen, dat is Connie in de supermarkt. En Nancy Lefevre uit Zedelgem heeft een versmarkt op Zilligem plaatsen. En ze heeft een berichtje op de plaatselijke Facebookpagina gezet van haar winkel van luister gewoon naar die hele fijne Willy Sommers lijst. Met nu op 28, Kees Serra.

0: Wat Jan Smit kan, dat kan jullie net zo goed. Vandaag is 74 het cijfer van de dag. Kom je pas bij en zeg je, hey, hebben ze daar een cd van Willy Sommers op repeat gezet? Nee, dit is de Willy Sommers 74 op Radio BNE. Willy is jarig en de luisteraar heeft zijn repertoire op een nummer gezet. Nog tot 2 uur.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
6: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Radio Willy Sommers 74.
2: Je mag eindelijk met me uitgaan.
3: 26.

0: Uit de jukebox van 1974.
1: Dans met mij tot morgen vroeg.
0: 52 jaar geleden werd er nog gedanst tot de zon opging. Willy Sommers deed het nog eens over in zijn lijst. De Sommers 74 op Radio BNE en op 26. Doen we nog eens een citytrip? Oké, op 25.

0: dat moet wat geweest zijn. In de schaduw van de maan. In Rome.
1: We waren die dag voor elkaar gemaakt.
0: 2 jaar geleden had Willy de dag van zijn leven in Rome. Uiteraard met zijn Cindy. Cindy, goedemiddag.
2: Goedemiddag Peter. Klopt, hallo, goedemiddag.
0: Ja, klopt dat allemaal van wat er in Rome is gebeurd in de schaduw van de maan? Of was dat een verzinsel van 2 jaar geleden?
2: Nee, het gebeurt wel meerdere keren in de schaduw van de maan. Eender het waar op welke planeet.
0: Ja, de liefde is
2: moet
0: nog altijd
2: niet in Rome
0: heel...
2: zijn, hè?
0: Nee, maar de liefde is toch altijd heel groot tussen jullie twee?
2: Ja, absoluut.
0: Oké, gisteren was het verjaardagsconcert in het casino in Blankenbergen. Goed gevierd gisteren?
2: We hebben dat goed gevierd. We hebben dat samen met de vrienden gevierd, met de fans gevierd. Het is altijd een heel mooie avond. Nog maar eens getoond wat een grote meneer dat hij natuurlijk wel is.
0: Dat is ongelooflijk. En altijd goed gezind, hè, zeg. En zoveel energie op dat podium. Hij springt van links naar rechts als een konijn van 14 jaar.
2: Ja, dat blijft echt verbazen, hè. Want dan zijn er nog altijd mensen dat dan bij mij komen en zeggen, hoe lang gaat hij dat volhouden? Wat een energie.
0: Is dat thuis?
2: Hoe doe je dat?
0: Zeg, is dat thuis ook zo? Of ploft hij gewoon in de zetel neer als hij thuis komt?
2: Nee. Willy doet wel zijn taakjes, maar ik gun hem wel al de rust.
0: Ja.
2: En ik laat hem gewoon wel doen.
0: Dus okay.
2: Ik laat hem gewoon maar zijn passie doen.
0: Zeg, dit is een unicum op de radio. Dit heeft hij nog niet meegemaakt. Pukkelpop had hij al, dat was ongelooflijk. En nu een nationaal radioprogramma met 74 Willy Sommers praten aan elkaar. Dat is nog nooit gebeurd, denk ik.
2: Dat is nog nooit niet gebeurd. En ik sta ervan verstomd dat het echt ongelooflijk dat ik al die nummers dan ken. Van A tot Z. Willy zegt, soms ken jij dat nummer. Ik ken die allemaal van begin tot op het einde.
0: Maar dat is niet...
2: ongelooflijk mooi.
0: Ja, maar ja. Er zitten ook wel minder bekende songs tussen. Hè? Maar toch ben je mee, Cindy.
2: Ja, ik ben mee. Ik ben ook wel de grootste fan. Hè?
0: Ja, dat weet ik. Zo is het allemaal begonnen. Zeg, wat is nu jouw favoriet uit de 74?
2: Wel omdat ik de grootste fan ben en omdat ik wel iedereen begrijp dat echt zo'n beetje adoratie heeft naar Willy toe. De liefste man dat er rondloopt, er is geen reden.
0: Oh ja.
2: Er is geen reden om jaloers te zijn. Dat is een ongelooflijk mooi nummer.
0: Oké. Goed, zeg Cindy, is de jarige bij jou?
2: De jarige zit bij mij, ik zal er eens bij gaan.
0: Ja.
2: Ik denk dat hij verschoten is dat hij mij gehoord heeft op de radio.
0: Serieus? Oh,
2: ik denk het wel,
0: schattig,
2: ik zal hem doorgeven. Schattig.
0: Dat is prima. Willy Sommers.
2: Ogenblikje.
0: Hij wordt erbij gehaald.
3: Hallo, Peter.
0: Hey, Willy. Een gelukkige verjaardag.
3: Dank je wel, Peter. Dank je.
0: Zeg, hoe voelt dat nu 74 worden?
3: Ik voel me goed vandaag, eerlijk gezegd. Ik heb gisteren een mooi verjaardagsconcert kunnen geven. Iedereen enthousiast, ikzelf natuurlijk ook. En ja, vandaag moet ik weer op het podium.
0: Ja, ik weet het. In Olmen, op de Kempense Slagernacht zie ik hier staan.
3: Ja, in de Kempen. Een mooie streek trouwens ook. Hè?
0: Ze zeggen altijd van Willy Sommers, die kan geen rust hebben. Die zegt altijd van, ik kijk alweer uit naar het volgende optreden. Is dat nu ook zo? Kijk je uit naar Olmen straks?
3: Ja, absoluut. Hè, want ik denk dat ze daar ook mijn verjaardag gaan vieren. En gisteravond was het een show van meer dan 2 uur.
0: Wow.
3: En ik ben na de show heb ik ongeveer 2 uur gesigneerd. En dan zeiden mijn vrienden, ga je mee nog een glaasje drinken? Ergens in een leuke plaats. Ik heb gezegd, sorry mensen, maar ik moet morgen weer zingen.
0: Ja.
3: Ik moet mijn stem verzorgen en ik ben rustig naar mijn bed gegaan deze nacht.
0: Op dat vlak ben je wel een Spartaans iemand, hè? Dus je zorgt er wel voor.
3: Ik probeer me goed te verzorgen. Mijn hobby's die ik vooral in de sport. Mm-hmm. Ik speel wat tennis, ik speel wat padel. Ik ga af en toe een keer naar de cardio en zo. Dus ja, dat zijn mijn hobby's eigenlijk.
0: Voilà, ik nu op naar de 75. Dat wordt een hele speciale, denk ik. Iets in gedachten, Willy? Zijn er al plannen?
3: Kijk, ik leef van dag tot dag.
0: Ja.
3: En ik hoop dat ik in de toekomst gezond mag blijven. En dat ik volgend jaar een groot feest kan geven voor mijn 75ste verjaardag. Maar dat is nog een jaar, hè, Peter. Dat is nog een jaar, hè?
0: Ja, stuur een uitnodiging aan Willy. Ik wil wel graag meefeesten als het zover is.
3: Oh, graag. Met veel plezier. Ja. Ik moet jullie bedanken voor de aandacht die jullie geven vandaag.
0: Dat is met heel veel plezier. En dat is echt...
3: Ik ben ook speciaal opgestaan vroeg om alles te kunnen beluisteren. En ik moet eerlijk zeggen, Peter, er zijn nummers bij die ik al jaren niet meer zing... waarvan ik zelfs de tekst een beetje vergeten ben.
0: Ja.
3: En het is leuk om die terug te horen, sowieso. Ja,
0: dat is maar je hebt Cindy nog, zij kan jou eraan herinneren, want zij kent ze allemaal, alle 74.
3: Ze heeft ze hier allemaal meegezongen, dat ik zo zeg tegen haar, maar jij kent die nog allemaal. Ja, Ja, ze is van haar 11 of 12 jaar grote fan. Hè. Ja. En zo zijn wij samengekomen. Is ze nu al 30 jaar mijn vrouw. Hè.
0: Ja, ah, zo schoon zeg ja. dat is. Ja. Zeg, Billy, wie denk je dat er straks tegen 2 uur op nummer 1 staat? Of wat? Oh, wie ben jij natuurlijk, maar welk nummer?
3: Ik denk... Ofwel laat de zon in je hart, ofwel als een leeuw in een kooi. Denk ik eerlijk gezegd.
0: Denk je, oké. Ik ga het nog niet vertellen. Ik weet het, maar ik ga het nog niet vertellen. Je kan het ook volgen op VRT Max natuurlijk. Willy, veel plezier straks in Omen. Pak Cindy nog maar eens goed vast. Knijp in je armen en zeg van kom, I did it again. Oké?
3: Okay? Yes, dankjewel Peter.
0: Ciao, hè. Dag Willy. Ciao, ciao.
3: Groetjes aan de luisteraars. Dag.
4: Radio BNE, Willy Sommers 74.
5: Peter Hermans. Radio BNE. 24.

Waar zijn die servietten? Vogelvrij op 22 in de Radio BNE. Willy Sommers 74. Hier op DAB Plus, VRT Max in je smartspeaker en op digitale televisie. Ik moet me wel even verontschuldigen, want ik kan onmogelijk alle berichtjes in onze chat op het Radio BNE-platform op VRT Max beantwoorden. Het zijn er zo, maar dan ook zoveel om jullie soms een gelukkige verjaardag te wensen. Maar lees zeker, we lezen ze allemaal. Ik heb hier een foto binnen van Christel de Neve uit Kerksken. Christel zegt, ja, het is een foto van 52 jaar terug. Ik als verlegen meisje, maar het blijft een fantastische herinnering in de armen van Willy Sommers. Luc Aerts uit Mol is grootgebracht met Willy Sommers door de twee oudere zussen, zegt hij. De oudste is eergisteren 73 geworden en was al van in de beginnen fan. Natuurlijk ik dan ook en hij beklaagt het zich nog altijd niet. En genieten dat Luc doet daar in Mol van deze fijne lijst. Kurt van Herk uit Malle zegt van happy birthday Willy. Gisteren genoten van een topoptreden met mevrouwtje Gertje. Die vecht tegen de vreselijke ziekte waar we het daar straks al over hadden. Melissa de Nutte uit Puur zegt van wil je eens even wijven naar Janine. Ik heb Janine een tijd geleden leren kennen. En ze heeft me kennis laten maken met Radio Bene. We zijn nu hele goede vrienden geworden. En ik ben dankbaar dat ik Radio Bene op deze manier heb leren kennen. Luc Vuilsteek uit Eernegem, die wordt vandaag ook 74. Hyper de piep, hoera, beste Luc. En Erika Klaases uit Oostende zegt van hé, wat was het fijn om daarnet Willy Sommers te horen op de radio daar samen met zijn Cindy. En wat nog mooier is, lieve schat, is dat wij zijn allergrootste hits draaien. De Radio BNE, Willy Sommers 74, met nu als nummer 21. Ken je hem nog? Zo'n beetje à la Claude François, hè? Ik ga maar weer. Willy Sommers, alsjeblieft.

0: Willy Sommers gaat maar weer. En hier is Sijs uit Eeklo. Laat weten, proficiat Willy. Je bent absoluut geen 74, maar 44. Zo'n fijne zanger.
1: Radio Bene, Willy Sommers 74. 20.

tussen IJs en Ardennen is er veel om te verwennen. De taken werden goed verdeeld tussen Lisa Delbo, Luc Steno en onze jarige van de dag, Willy Sommers. Op nummer 20 stond dit mooie drieluik. En dit klinkt echt wel de jaren 80. Blijf bij mij die laatste nacht.

21 was onze jarige in 1973. Op de radio klonk hij met een intiem rendezvous en dat werd gesmaakt. Vandaag gaan we dat rendezvous van een leer nog eens in kamer 18. Met de naam als Sommers, sta je uiteraard elk jaar klaar met een Sommers-single.

0: Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen is het eerste van 7 nieuwe parken langs en over de Antwerpse ring geopend. En China en Taiwan bereiden zich voor op de komst van een tropische storm. In Antwerpen, op linkeroever, is Ringpark West officieel geopend. Dat is het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. De parken moeten de leefbaarheid verbeteren. Helene van der Beke trok mee het park in.
1: Goed, we gaan nu een korte wandeling maken.
2: Wandelaars trekken het Ringpark West in. Dat kwam er na protest van burgerinitiatief Ringland tegen de eerste plannen voor de Oosterweelverbinding, het grote wegenproject rond de Antwerpse ring. Louis Kuitenbrouwer van Ringland.
3: Het is een fantastisch traject geweest, waarbij er inderdaad wel eerst veel controverse geweest is.
2: Bestaande groene gebieden werden verbonden, zodat de natuur ruimte krijgt, vertelt Bart van Kamp van bouwheer Landis.
4: Er is de Brugse Weel, waar we ook net de natuur hebben weten te creëren. Dus op die manier hebben we dus wel degelijk nieuwe natuurgebieden gecreëerd.
2: En dus hoor je hier koolmezen en boomkruipers fluiten. Vlak bij de autosnelweg, maar toch hoor je weinig verkeer, zegt Kuitenbrouwer.
3: De geluidsoverlast is hier met 10 decibel gedaald. Dat is eigenlijk zeer, zeer substantieel.
2: Buurtbewoners zijn enthousiast, met hier en daar ook wat kritiek.
5: Ja, leefkwaliteit betekent meer groen in en rond, vooral rond de stad. Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen.
6: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. En ik kom nergens niet tegen waar ik iets kan gaan zetten.
7: Ik vind het echt fantastisch.
2: Er wordt nog jarenlang doorgewerkt aan gelijkaardige ringparken.
0: Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een Giro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien. Mogelijk gaat er een virus rond. De groep met zo'n 170 kinderen komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
8: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen.

0: En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
1: Er is ook steeds meer vraag naar transport van goederen via de weg, nu er minder over water kan vervoerd worden. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland staat historisch laag door de droogte en over die rivier varen normaal heel veel vrachtschepen die nu veel minder lading kunnen meenemen. Daarom willen bedrijven overschakelen naar vrachtwagens, maar dat is niet eenvoudig, want transportbedrijven hebben het nu al druk en hebben te weinig chauffeurs. Dus als er extra vraag bijkomt, wordt het moeilijk, zegt Peter van Delm, die een vrachtwagenbedrijf heeft.
2: Het is algemeen vrij druk. Zoals dikwijls in de zomer, dat we natuurlijk met een gebrek aan chauffeurs zitten. Tegenwoordig zijn het heel veel Oost-Europese chauffeurs. En we zien toch in de zomer dat die voor langere perioden terugkeren. Dus we zitten altijd met een gebrek aan chauffeurs. Wat maakt dat het altijd druk is? En als dan de drukte er natuurlijk bij komt van het lage water, ja, dan is de capaciteit heel snel volzet.
1: In Spanje zijn gisteren op de 6 grootste luchthavens 200 passagiers gecontroleerd die vanuit Italië kwamen op een totaal van 12 vluchten. Spanje begon gisteren met controles voor reizigers uit Italië als reactie op de grenscontroles die Italië eerder oplegde aan mensen uit Spanje. De Italiaanse regering deed dat nadat vorige week veel migranten de oversteek maakten naar het Spaanse Ceuta in Marokko. Bijna iedereen is teruggekeerd en het is ook zeer niet zomaar mogelijk om naar het Spaanse vasteland te gaan. Toch wil Italië zeker tot en met volgende zaterdag doorgaan met de controles. In het oosten van China zijn meer dan 1500 vluchten geannuleerd omdat daar een tyfoon verwacht wordt. Die heeft zo pas de oostkust bereikt. 99.000 mensen uit risicogebieden zijn geëvacueerd. En ook in Taiwan zijn tientallen veerdiensten en meer dan 180 vluchten geschrapt. De afgelopen dagen veroorzaakte de tropische storm al felle regen en hevige wind op een Japanse eilandengroep. Daar zijn 7 mensen lichtgewond geraakt. En in de Zuid-Franse stad Nice start deze namiddag de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering heeft de rit van gisteren gewonnen en begint vandaag in de gele leiderstrui. Maar Jonas Maas, Vollering is nog lang niet zeker van de eindzegen, hè?
3: Nee, zeker niet. Want het verschil tussen Vollering en Nivia Doma, nummer 2 in het klassement, is na 8 dagen koers amper 8 seconden. Nivia Doma pakt het geel op de Ventoux vrijdag. Gisteren na een geweldig slot was het dus Vollering die aan de leiding kwam. En met een echte spektakeletappe vandaag in Nice is echt alles nog mogelijk. Het doet een beetje denken aan het duel in de Tour van 2 jaar geleden tussen toen ook al Vollering en Nivia Doma. In de slotetappe op Alpe d'Huez won Vollering, maar kwam ze uiteindelijk 4 seconden tekort om de Poolse uit de gele trui te rijden. Nu zijn de rollen dus omgedraaid. In een korte etappe van nog geen 100 kilometer met 4 keer de hele lastige Col d'Huez in Nice en een strijd dus om 8 seconden.
1: Het wordt spannend. Dankjewel, Jonas. Blijft zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en is er kans op een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Daarna gaan we opnieuw naar die 30 graden en meer. Dit nieuws begon op Linkeroever in Antwerpen. Daar is het eerste van 7 nieuwe parken rond de Antwerpse ring officieel geopend. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Op de E40 richting kust is er 1 uur vertraging tussen Ternat en Aalst. Door een ongeval is de rechterrijstrook dicht. Op de E17 van Antwerpen naar Kortrijk een kwartier file tussen Gent Centrum en Zwijnaarden. Het verkeer moet er tot vanavond over 1 rijstrook doorwerken. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Doorwerken ook een kwartier op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem in beide de richtingen zijn daar maar 2 rijstroken beschikbaar.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, Willy Sommers 74.
5: Peter Hermans.
7: De tijd van je leven.
4: Een dikke proficiat, Willy.

John Terra kwam graag als liedjesboer over de vloer bij Willy Sommers. Toen kwam jij, toen kwam John en hij had dit liedje mee. Volgend jaar zal dat 30 jaar geleden zijn. Jij hebt gestemd en het is nummer 14 geworden. Als een meisje.

0: naar boven vandaag. En deze fijne lijst. Naar aanleiding van de verjaardag van Willy Sommers. 74 wordt hij. 74 platen aan elkaar. Van de grootmeester zelf. Davy Gillis, Mr. Romeo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Peter.
0: Jij en Willy Sommers, jullie hebben ook wat, hè?
1: Jazeker. Ik zeg altijd, Willy is eigenlijk een beetje... Wij noemen hem altijd Nonkel Willy met de Romeo's.
0: Ah ja, jij ook al. Ja.
1: Ja, absoluut. Dat is een crème. Willy is volgens ons ook wel de liefste en fijnste collega die we ons kunnen voorstellen. Willy is ook altijd de eerste die een berichtje stuurt om ons te feliciteren. Dus bij deze wil ik op mijn beurt natuurlijk ook Willy een ongelooflijke, gelukkige verjaardag wensen. Hij wordt wel 74, maar hij ziet er amper 54 uit.
0: 34, Davy, 34.
1: Ja, nu overdrijfde misschien een beetje, maar het is fantastisch. Willy, en dat is ook iemand die dat verdient, dat hij zo vandaag bij jullie in de bloemetjes wordt gezet.
0: Ja, dankjewel. Davy, wat was jij nu de meest toffe herinnering die je hebt aan een ontmoeting met Willy? Ik kijk er ja, zeg maar.
1: Je gaat het misschien niet geloven, maar wij hebben een achttal jaar geleden een reis gemaakt. Dat was een soort muziekreis naar Oostenrijk. En Willy heeft mij leren skiën.
0: Oh.
1: Ja, ik kon helemaal niet skiën. En Willy had toch wel heel veel ervaring daarin. En die maakte met mij dan al die bochtjes zo op zijn gemak. Die stak daar heel veel tijd in. En daar ben ik hem nog altijd eeuwig dankbaar voor. En, ja, en voor de rest nog natuurlijk heel veel andere fijne herinneringen. Het is altijd gewoon heel fijn als we elkaar tegenkomen. Zelfs ook in onze privé. Met zijn lieve vrouw Cindy erbij. Ja. Uh-huh. Dat klikt met Sascha en Davy en met Willy en Cindy. Dat is echt... dat is altijd heel gemoedelijk. Dat voelt altijd heel vertrouwd. En ja, dat is echt... fantastisch.
0: Het is gewoon een toffe B. En wat zeggen we dan? Hyper de piep.
1: Hoera, Willy.

0: zijn, Cindy. Voor een vrouw zoals jij en de beste 10 komen eraan.
1: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de Knaldi-prijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Radio BNE, Willy Sommers 74.

Weet je nog die slow die ik danste met jou? Tuurlijk kennen we die slow nog. Yvette Delcourt uit Blankenbergen zegt van... Hey, wil je weet je nog die slow nog eens draaien? Tuurlijk deden we net op nummer 10 in de Radio BNE. Willy Sommers 74 op zijn verjaardag. Heel mooi eerbetoon, heel mooi cadeau. Graag gedaan van Radio BNE. Sandra Staes uit Oostkamp vraagt van... Kunnen we deze playlist nog ergens raadplegen? Tuurlijk kan dat, Sandra. Bij Radio BNE op VRT Max, daar staan ze allemaal. En je kan de lijst nog een hele week herbeluisteren, ook het programma. Is er voor jou. Heb ik hier nog een bericht van Rita Nijskens uit Zoutleeuw. Ze zegt van, hey Willy Sommers, een gelukkige verjaardag. Maak er samen een hele fijne dag van met de hele familie. Benny de Breijen uit Rummen bij Geert Bed zegt van, een gelukkige verjaardag Willy, ik ben er 63 en blijf je nog altijd graag horen. Hetzelfde verhaal van Willy Dierings uit Westerlo. Wordt een heerlijke uitzending, zegt hij op Radio BNE. Het is elke dag al genieten van de herkenbare muziek en de gezellige sfeer op de radio, Radio BNE. Maar deze special rond een van onze grootste zangers is echt de kers op de taart. Prachtige verhalen, nostalgische hits en die typische Radio BNE-vibe met Willy Sommers. Jolanda Stuur uit Sint-Gilles-Waas stuurt een hele mooie foto door van Willy en Jolanda zelf. Volgend jaar is zij 75 en is ze 10 jaar getrouwd. Dus dat wordt een feestje. Misschien moet ze Willy zelf eens uitnodigen. Heel veel fijne reacties dus in de Radio BNE-chat op VRT Max. Maar ook op Facebook, op VRT Radio BNE. Moet je eens gaan kijken. Ook daar kan je Willy Sommers een gelukkige verjaardag wensen. En niet zomaar een verjaardag, want Willy kijkt mee. Samen met zijn vrouwtje Cindy. Dus als je daar wat post, dan komt het ook bij Willy terecht. Willy en zijn hele mooie vrouw. En wat zegt hij over die vrouw?

Op 9, mooie vrouwen lopen nooit in de schaduw. Annemie, ook niet meer sinds een jaar of 5. Op 8, dochter Annemie van Willy Sommers, samen met papa op muziek gezet. Nog zoveel mooier. Een paar minuten over 2:30. Straks om 2:00 weten we wie er op nummer 1 staat in deze Radio BNE. Willy Sommers, 74. Naar aanleiding van zijn 74ste verjaardag. Dit is nummer 7.

0: Heerlijk, hè, van die zwoele zomernachten. Daar zijn we voor te vinden. Gisteren nog op het verjaardagsfeest van Willy Sommers in Blankenbergen. En de apotheose is dit megafeest op Radio BNE voor zijn 74ste verjaardag. Uiteraard doen we dit met veel liefde en sympathie, wat meester Willy ook beweert op 5. En die nacht wordt lang, die komt straks zeker aan bod vanaf 7 uur. Want dan staat de jarige op de Kempense Schlagernacht in Olen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in een fruitsla.
1: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
3: Amai, ik sla direct met een slag.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: voor de koning van de dag, onze jarige Willy Sommers. Vanavond dus op het Slagerfeest in Oden. Vanaf 7 uur sta jij er ook, Christophe, of wordt het niks vandaag?
1: Jawel. Ik vertrek zo naar Linden en van Linden nog naar Bekkenvoort. Dus ik ga helaas Willy niet zien vandaag.
0: Nee, maar Linden en Bekkenvoort, dat ligt vlak bij elkaar, dat weet je. Dus dat ben je heel snel.
1: Ja, voilà, kijk.
0: Okay. Christophe, een goede middag. Ja, jij hebt wat met Cindy en met Willy.
1: Ja, absoluut. Willy is al heel lang niet alleen een collega, maar ook een hele goede vriend. En ik ben toch blij dat ik toch wel een klein beetje het belangrijkste deel van hun leven heb een beetje kunnen aansturen. Hè, want Cindy is altijd een van mijn beste vriendinnen geweest. En ik heb haar kunnen voorstellen aan Willy. Dus ja, ik vond dat wel leuk.
0: Oh, en hoe ging dat? Gewoon van, kijk, dit is Cindy, dit is Willy.
1: Nee.
0: We hadden een plan. Nee,
1: ja, we hadden een plan bedacht,
0: dat plan,
1: natuurlijk.
0: Dat wil ik horen. Hoe zat dat in elkaar?
1: Nee, Cindy was al jaren enorme fan van Willy. En toch denk ik ook al stiekem een beetje verliefd op Willy. En ik belde Willy en ik zeg, kijk, een van mijn beste vriendinnen is jarig. Zie je het zitten om haar eens te verrassen? En hij zei, ja, tuurlijk wil ik dat doen. En we hadden afgesproken aan de autosnelweg om daar te carpoolen. Maar wat Cindy niet wist, is dat ik haar niet kwam ophalen, maar dat Willy haar kwam ophalen.
0: Mm-hmm.
1: En zo zijn we dan samen naar het restaurant gereden. En toen Willy s'avonds zei, weet je wat, ik zal Cindy wel terug mee naar huis nemen.
0: Aha.
1: Toen dacht hij van,
0: koekenbak.
1: Dit kan misschien wel iets worden.
0: En kijk, we zijn nu hoeveel jaar later?
1: Ja, ik denk 20 jaar of zo, minimum.
0: Ja, en ze houden van elkaar, zeg. Het is een mooi koppel, echt waar.
1: Absoluut.
0: Zeg, apropos, hoe zit het met jouw liefde, Christophe? Nu we toch in
1: nog
0: de sector
1: steeds op zoek, joh.
0: Steeds
1: ik denk
0: zoek.
1: Dat Fille is.
0: Ja, ik heb dat gezien, dat je op zoek bent. Wat zoek je nu precies, Christophe?
1: Maar gewoon iemand die mij graag ziet en die humor heeft. Meer moet dat niet zijn.
0: Ja, gewone humor, iemand die je graag ziet. En dat mag er nog goed uitzien ook, waarschijnlijk.
1: Ja, dat is toch wel dat is toch wel een vereist.
0: Okay. Zeg, Willy en Cindy zijn nu aan het luisteren. Christophe, je mag hen even toespreken voor de verjaardag. Wat wens je hem toe?
1: Ja, lieve Willy, ik wens je nog ongelooflijk veel mooie jaren toe. Ik heb nog altijd ongelooflijk veel bewondering hoe ik zie hoe jij me nog elke dag met zoveel energie op het podium stapt. En dat vind ik bijzonder mooi. Daar kijk ik ook ongelooflijk naar op. En ik wens je een bijzonder goede gezondheid, want als je een goede gezondheid hebt, dan kan je alles aan.
0: Dat is waar.
1: En ik ben zo blij dat je de liefde van je leven hebt gevonden. Je hebt ondertussen ook twee fantastische kinderen. Dus ik zou zeggen, ik wens je alleen nog maar het goede. En zoals ik in mijn liedje zing, we zijn nog jong genoeg dat het beste nog moet komen, hè.
0: Okay, en dat zal wel. Ja, op naar de 100 zou ik zeggen. Als het over Willy Sommers gaat. Wat is jouw favoriete Willy Sommers evergreen, Christophe?
1: Mijn absolute. Ik heb het onlangs op Radio 2 samen met hem gezongen. Ik ben een Vlaamse jongen, vind ik bijzonder mooi.
0: Ja, okay. Die staat verderop in deze lijst. Niet meer bij de bovenste, vier. Want kijk wie we hier hebben.
1: Oh, Wendy.
0: Oh ja. We zijn vertrokken voor de zangstonde. Christophe, fijne zondag nog.

Ik vroeg me straks aan jullie, wie denk jij, of wat denk je dat op nummer 1 staat? En dit was volgens hem één van de kanshebbers. Het is geen nummer 1 geworden voor Een Leeuw in een Kooi. Een gouden kooi is het wel. 74 toppers van Willy Sommers na elkaar voor zijn verjaardag. Jouw verdienste, want jij hebt ze stuk voor stuk op een nummer gezet. Ook onze nummer 1 straks met een ruime voorsprong. Maar eerst die 1000 kanjes van Frambozen. Het boeket der boeketten op 2.

0: blijft heerlijk. En hier begon het allemaal mee. Toch het grote succes voor onze vriend Willy.
1: Radio Bene, Willy Sommers 74.
2: Peter Hermans.
0: 7 Anjers, 7 Rozen. Een bruidsboeket voor jou. Heel veel reacties bij Radio Bene op VRT Max. Onder andere van de tennisvrienden, beste Willy. Santé op nog vele gezonde jaren tennis. En jouw muziek komt van Noëlla Wijnand of Wienand uit Denderhouten. Voilà, dit was hem voor vandaag. Dankjewel voor het doorsturen van al die fijne reacties. Ook op onze VRT Radio BN Facebookpagina. Die wordt goed gevolgd door jullie, dus blijf sturen. Daar kan het nog altijd. De nummer 1. Was te denken, hè? Ja. Als dit niet op 1 had gestaan, dan had ik het helemaal niet geweten. Met ruime voorsprong de allergrootste Willy Sommers hit aller tijden, toch volgens jullie. Fijne dag en bedankt voor het luisteren. Ciao.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen op linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. Die ringparken moeten de leefbaarheid verhogen. Deze wandelaars kregen vandaag een rondleiding en ze zijn enthousiast, al zijn er ook nog wel wat werkpunten.
1: De verbinding met de fiets en zo vind ik wel geweldig. En de leefmogelijkheden voor jonge gezinnen.
2: Het is echt een groene gordel die men rond de stad gaat aanleggen voor luchtkwaliteit. In kader van de klimaatverandering zal het zeker een verbetering zijn voor de stad.
3: Ik vind het ook heel mooi gedaan. Ik vind het echt fantastisch.
4: Ik heb juist gaan vragen voor bankjes. Ik doe 5 kilometer zo blauw hoef en ik kom nergens niet tegen waar ik iets kan gaan zetten.
0: Het is nog niet duidelijk waardoor 70 kinderen van een Giro-groep uit het Oost-Vlaamse Zulte ziek zijn geworden. Niemand is er erg aan toe, maar hun zomerkamp is wel enkele dagen vroeger stopgezet dan voorzien, omdat er mogelijk dus een virus rondgaat. De groep komt vandaag naar huis en dat is een verstandige beslissing, zegt Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
5: De leiding heeft dat ook heel goed aangepakt. Ze zijn naar de dokter geweest met een aantal kinderen. Ze hebben de koepel ook opgebeld om ondersteuning te vragen. En uiteindelijk hebben ze dan toch beslist om het kamp vroeger stop te zetten. Dat is toch niet zo evident om zowel voor de zieken te zorgen als ook voor de anderen nog activiteiten te organiseren. Dus voor de leiding was dit de beste keuze op dit moment.
0: Bij wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. In Oekraïne werden vooral de regio Dnipro en Kharkiv getroffen. Daarbij zijn minstens 2 doden gevallen. Rusland neemt Oekraïne de laatste dagen geregeld onder vuur met drones en raketten. En bij een Oekraïense tegenaanval zijn volgens Rusland minstens 3 doden gevallen in de stad Belgorod. Dat is niet zo ver van de grens met Oekraïne. Eerder vandaag zei de Oekraïense president Zelensky nog eens dat Rusland op geen enkele manier uit is op vrede. En in het voetbal opent AA Gent de competitie met een thuismatch tegen KV Mechelen. Tom Boudeweel, wie is er het beste gestart?
6: Het was lang evenwichtig. De laatste minuten is Gent wel beter geworden, maar het is een wedstrijd die redelijk vast zit op een heel laag tempo en er zijn ook heel weinig kansen. Een paar pogingen, dat wel een paar van AA Gent, maar ik denk niet dat er al eentje binnen het doelkader is geëindigd. Dus het is een

0: rustige zondag voor beide doelmannen. Vandaar nog altijd 0-0.
1: Bedankt, Tom. Blijft zonnig en warm deze namiddag bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen en is er kans op een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Daarna gaan we opnieuw naar 30 graden en ietsje meer. Meer op 14nieuws.be.

0: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. Lapeyre, wij maken alle oren blij.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon, 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Colruyt Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen zwemlessen in open water, zoals in plassen. Want dat is toch wel anders dan in een zwembad, omdat er rekening gehouden moet worden met stroming, wind en temperatuurverschillen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Deze kinderen vertellen waar je op moet letten als je zwemt in open water.
1: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt. En als je gaat zwemmen, dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar dat je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voor kijken. Zodat je weet naar waar dat je naartoe gaat.
2: Ik check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
0: Nog in Antwerpen op linkeroever is Ringpark West officieel geopend. Het eerste van 7 parken met fiets- en wandelroutes rond en over de Antwerpse ring. Die ringparken moeten de leefbaarheid verhogen en zijn een aanvulling op de Oosterweelverbinding. De parken zijn goed voor bezoekers, maar ook voor de natuur, vertelt René Maas van Natuurpunt.
3: Het is eigenlijk een hele mooie mix van toegankelijke, wilde natuur, die combinatie. En er zijn heel veel fietspaden bijgekomen, 16,5 kilometer fietspaden, die ook voor wandelaars kunnen gebruikt worden. Er zijn ook nog een aantal andere wandelpaden bijgekomen. Ook wel heel belangrijk zijn ecoverbindingen, geluidsbermen en schermen, die toch wel voor een reductie van 10 decibel zorgen voor de omgeving.
0: Bij wederzijdse aanvallen tussen Rusland en Oekraïne zijn al zeker 5 doden gevallen. In Oekraïne werden vooral de regio Dnipro en Kharkiv getroffen. Daarbij zijn minstens 2 doden gevallen. En bij een Oekraïnse tegenaanval zijn volgens Rusland minstens 3 doden gevallen in de stad Belgorod, niet zo ver van de grens met Oekraïne. En in het voetbal speelt AA Gent zijn eerste competitiematch thuis tegen KV Mechelen. Bij rust stond Gent 2-0 voor. Tom Boudeweel, kan Mechelen nog iets terugdoen, denk je?
4: Nee, heel weinig. Het is een ontgoochelende prestatie van de Manenblussers die alweer wat kwaliteit zijn verloren in de transferperiode. Er zijn ook wat geblesseerden, wat afwezigen. En ze kunnen te weinig doen daarnet. Iets over het uur was er de eerste echte kans voor invaller Mbassi. Maar de bal ging voorlangs en Gent komt dus nauwelijks in de problemen. Het is geen leuke wedstrijd. Pas helemaal op het einde van de eerste helft vielen 2 doelpunten. Hele mooie van Araujo voor de thuisploeg en net voor de rust ook een mooie van Vergara. Dus AA Gent bij deze 2-0 stand lijkt de eerste driepunter nu al binnen te hebben.
0: Bedankt, Tom. Het is warm en zonnig met hier en daar wel wat wolken bij temperaturen tot 32 graden. Vanavond is er lokaal kans op een bui of een warmteonweer. En de komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen onder de 30 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, het is op vierde.
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich pas terugtrekken uit Gaza nadat de Palestijnse militie Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van het vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen zwemlessen in open water, zoals in plassen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Scheldedokken. Deze tieners beschrijven wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
1: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen. Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
0: Zometeen start in de Zuid-Franse stad Nice de slotrit van de Tour de France Femme. De Nederlandse Demi Vollering begint als leidster, maar haar voorsprong op de tweede, Kasia Nivia-Doma, bedraagt maar 8 seconden. Vollering is klaar om haar gele trui te verdedigen.
2: Ik ben klaar voor van begin tot eind vol gas te gaan. Maar alsnog ook niet te gefixeerd zijn op het winnen. Uiteindelijk moet je uitgaan van niks en hopen op alles. En dat is het.
0: En in het voetbal heeft AA Gent zijn eerste competitiematch van het seizoen gewonnen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Het verslag is van Tom Boudeweel.
3: Een verdiende overwinning voor AA Gent dat genoeg had aan een efficiënte slotfase van de eerste helft. Gekruid met 2 mooie doelpunten, een volley van Araujo en ook een fraaie afwerking van Vergara. Veel meer viel er niet te beleven in een trage eerste periode en spektakel. Dat bleef ook uit na de pauze. Gent controleerde, dreigde af en toe en Mechelen was te zwak om voor een ommekeer te zorgen. Veel werk dus nog voor coach Van der Wiest en de sportieve leiding van KV. Gent opent in België met een zege en is al 4 wedstrijden ongeslagen zonder tegendoelpunt.
0: Het is warm en zonnig met hier en daar wolken. Vanavond is er ook lokaal kans op een bui of een warmteonweer. De komende dagen krijgen we zon en wolken. Maandag en dinsdag blijven de temperaturen wel onder de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. Top.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
0: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct mijn slag.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

Vanaf morgen bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: 89.
1: Luister.

0: Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: En
2: Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf morgen wordt er veel verkeershinder verwacht op de E19 richting Brussel in Machelen. Israël gaat niet meer akkoord met de volgende fase in het zogenoemde vredesplan voor Gaza. En we gaan naar de slotrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19. Het zijn ingrijpende werken en dus zal er veel verkeershinder zijn. Koen Braakman, wie gaat er vooral last hebben van die werken?
1: Al wie vanuit Antwerpen via de E19 naar de Brusselse binnenring rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het brugdek en de rijweg op het knooppunt Machelen richting Zaventem, Leuven en Namen. Dat zijn inderdaad ingrijpende werken. Het brugdek wordt volledig gestript en volledig heraangelegd met nieuwe waterdichting, fundering en asfalt. De werken duren tot eind september en tot dan zal er dus aanzienlijke verkeershinder zijn. Je blijft daar beter weg als je er niet echt moet zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, al wie er niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
1: Overigens houdt de ellende daar niet op voor wie van Antwerpen naar Brussel wil. Er starten morgen ook werken op de E19 in Rumst. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang aan de brug daar over de E19.
0: Dankjewel voor dat overzicht, Koen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen al zwemlessen in open water, zoals in plassen. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een van de Schelde-dokken. En deze tieners beschrijven wat er anders is dan zwemmen in een zwembad.
3: Het kan veel kouder zijn dan in het zwembad. Het kan een grote impact hebben. Je ziet ook niet altijd de bodem. Het is gevaarlijker, want als het donkerder is en je bent onder water, dan zie je ook niet altijd iedereen.
4: Op sommige plaatsen is het zo kouder in het water en dan is dat wel zo even schrikken. En het is ook zo moeilijker om te zien naar waar dat je gaat.
0: De Israëlische premier Netanyahu verwerpt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een duurzame oplossing te komen voor Gaza. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Inge Franke, wat betekent dat nu voor Gaza?
5: Wel ja, dat er nog altijd geen oplossing is. Als we even terugkijken, 10 dagen geleden heeft Donald Trump aangekondigd dat er een grote doorbraak was. Hij zei dat Hamas akkoord was gegaan om te ontwapenen, zijn wapens over te dragen. En dat Israël zich dan zou terugtrekken uit Gaza. Nu, Hamas zei kort daarna al dat het pas volledig zal ontwapenen nadat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken. En Israël zegt nu eigenlijk het omgekeerde. Eerst moet die ontwapening rond zijn. Nu, Netanyahu herhaalde vandaag ook dat zolang hij aan de macht is, er geen Palestijnse staat komt. Niet in Gaza, niet op de westelijke Jordaanoever. En als je weet dat hij dat niet wil, dan is de verklaring die hij vandaag heeft gegeven eigenlijk geen verrassing. En moet je die misschien ook zien in het licht van de campagne voor de verkiezingen die er aankomen eind oktober.
0: Dankjewel voor je uitleg, Inge. In New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden oud verdronken nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Liberty Island, waar het wereldberoemde Vrijheidsbeeld staat. In totaal zaten 14 mensen in de boot. Reddingsduikers konden 12 mensen uit het water redden. Pas later vonden ze de vrouw en de baby in het water. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar daar zijn ze uiteindelijk overleden. De oorzaak van het incident is nog niet duidelijk. In de Tour de France Femme zijn de rensters bezig aan de korte maar lastige slotrit in Nice. Jonas Maas, is de gele trui van Demi Vollering al aangevallen daar?
6: Nee, Sophie, dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Op de eerste beklimming van de Col d'Aise, die vandaag 4 keer moet beklommen worden. De rensters rijden nu voor een 2e keer naar boven. En Nivia Doma zet haar ploeg wel aan het werk. Nivia Doma, die dus 8 seconden

0: goed maken op Vollering. Dat zorgt er wel voor dat het peloton al helemaal uit elkaar is geslagen. Zo geen Kopecky meer voorin, maar bijna alle klassementsvrouwen en dus ook gele Demi zijn wel nog mee. Het mag en het moet dus nog wat meer zijn om Vollering uit die gele trui te rijden. Nog 4 kilometer tot de top van de Col d'Huez, dus nog 2,5 keer deze klim. En dan weten we over 70 kilometer wie deze Tour bij de vrouwen zal winnen.
1: Dankjewel, Jonas. In het voetbal zijn op dit moment 2 wedstrijden aan de gang. Racing Genk staat bij de rust 0-1 voor tegen Zulte Waregem. En in Charleroi tegen Oud-Heverlee-Leuven staat het 1-1. OHL speelt wel met een man minder na een rode kaart. En eerder vandaag won AA Gent zijn eerste competitiematch van het seizoen. Gent klopte KV Mechelen met 2-0. Beide doelpunten vielen voor de rust. Gent-trainer Rick de Mil is blij met die goede start. Nochtans kreeg zijn ploeg nog voor het seizoen al wat kritiek.
2: Ik heb een aantal dingen gelezen de voorbije week waar ik dan wel een stuk mee moet lachen. Maar dat het nog in vele fronten beter moet, dat is absoluut zo. Het is niet omdat we nu winnen dat ik overpositief ben, maar als we dan een mindere of een slechte wedstrijd spelen, ben ik ook niet hypernegatief. Dus stap voor stap gaan we allemaal verder werken.
1: En Eliott Creston kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur op in de hamstring. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. Hij moet nu forfait geven. Op de 800 meter was hij een kanshebber op een medaille. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag veel zon en tot 28 graden. Dit nieuws begon met een waarschuwing als je morgen naar Brussel moet langs de E19. Daar wordt zware verkeershinder verwacht in Machelen door werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE. Radio BNE, tophits uit

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japandi.
3: Ibiza.
2: Ruim.
3: Ja, maar niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Oh, yellow!
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in een fruitsla.
8: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
7: Amai, ik sla direct met een slag.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize.

0: 6 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Vanaf morgen wordt er veel verkeershinder verwacht op de E19 richting Brussel in Machelen. Israël gaat niet meer akkoord met de volgende fase in het zogenoemde vredesplan voor Gaza. En we gaan naar de slotrit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19. Het zijn ingrijpende werken en dus zal er veel verkeershinder zijn. Koen Braakman, wie gaat daar last van hebben?
1: Al wie vanuit Antwerpen via die E19 naar de Brusselse binnenring rijdt. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt daar het brugdek en de rijweg op het knooppunt Machelen richting Zaventem, Leuven en Namen. Die werken duren tot eind september en tot dan zal er dus aanzienlijke verkeershinder zijn. Je blijft daar beter weg als je er niet echt moet zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
2: Wel, al wie er niet woont of werkt, zou ik aanraden om eigenlijk een alternatieve route te zoeken of de trein te benutten. Dus probeer die omgeving echt te vermijden.
1: En de ellende houdt niet op daar voor wie van Antwerpen liever naar Brussel wil. Er starten morgen ook werken op de E19 in Rumst. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn dringende herstellingswerken nog altijd aan de gang aan de brug daar over de E19.
0: Dankjewel voor dat overzicht, Koen. Nu zwemmen in open water vanaf volgende zomer overal is toegelaten, behalve waar het expliciet met een bord verboden is, zijn er op veel plaatsen al zwemlessen in open water. Want dat is toch wel wat anders dan in een zwembad. Aan het MAS in Antwerpen leren jongeren tussen 12 en 16 jaar zwemmen in een scheldedok. Deze tieners vertellen waar je op moet letten.
3: Vooral rustig blijven en ook zorgen dat je op een veilige plek zwemt. En als je gaat zwemmen dat er iemand zo bij is die jou ook zou kunnen redden. Ja, we hebben nu ook goed geleerd om zo te kijken naar waar dat je zwemt. Dus tijdens als je bijvoorbeeld kraal zwemt, naar voren kijken. Zodat je weet naar waar dat je naartoe gaat.
4: Ik check eerst zeker altijd de temperatuur en of je de bodem kan zien. En als je denkt dat het heel diep is, maar toch niet diep is, ik zou dat altijd checken.
0: De Israëlische premier Netanyahu verwerpt het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om tot een duurzame oplossing te komen voor Gaza. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Inge Franke, wat betekent dat nu voor Gaza?
5: Wel, dat er voor Gaza nog altijd geen oplossing is. En als we even terugkijken, 10 dagen geleden kondigde Donald Trump een grote doorbraak aan. Hij zei dat Hamas akkoord was gegaan om te ontwapenen, zijn wapens zou overdragen en dan zou Israël zich terugtrekken uit Gaza. Nu, Hamas zei kort daarna dan dat het zich pas volledig zal ontwapenen nadat het Israëlische leger zich heeft teruggetrokken uit Gaza. En Israël zegt dus nu het omgekeerde. Eerst moet die ontwapening rond zijn. Nu, Netanyahu herhaalde vandaag ook dat zolang hij premier is, er geen Palestijnse staat komt. Niet in Gaza en niet op de westelijke Jordaan-oever. Ja, en als je dat weet, dan zie je dat die verklaring van vandaag niet echt een verrassing is. En misschien moeten we die toch ook wel een klein beetje al zien in het licht van de campagne voor de verkiezingen die er aankomen eind oktober.
0: Dankjewel voor je uitleg, Inge. In de Tour de France Femme naderen we de ontknoping van de slotrit. Jonas Maas, is gele trui Demi Vollering al in de problemen gekomen?
6: Wel eigenlijk niet zo fiets zijn voorlopig. Vooral kleine prikjes op de Col d'Aise die in totaal 4 keer moet beklommen worden vandaag. Dus het lijkt dat de uitdagers van Vollering met de Poolse Nivea Doma op kop alles opsparen voor ze meteen dan de laatste nog iets zwaardere beklimming van de Col d'Aise. Met Marlen Royster, derde in het klassement, moeten we geen rekening meer houden. Zij kon niet volgen bij de tweede beklimming en viel dan ook nog eens in de afdaling. Eentje is nu wel weggereden uit de groep met de favoriete nummer 10 uit het klassement is dat. Isabelle Holmgren, zij rijdt een minuut voor de andere klassementsvrouwen uit. Maar de Canadese is niet echt een bedreiging voor Vollering of Nivea Doma. Die dus straks zal moeten proberen om die achterstand van 8 seconden op Vollering goed te maken op de allerlaatste keer Col d'Aise.
0: Spannend daar, dankjewel Jonas. In het voetbal dan heeft Zulte Waregem met 2-1 gewonnen van Racing Genk. Johan de Caluwe, dat is dus een slecht begin van het nieuwe seizoen voor Racing Genk.
7: Inderdaad, een slecht begin. Het zag er nogthans lang naar uit dat de bezoekers met de 3 punten naar Limburg zouden terugreizen. Ze hadden het beter van het spel, het meeste balbezit en de beste kansen. Nieuwkomer Durosinmi kopte staalhard de 0-1 binnen, ook de verdiende ruststand. De thuisploeg ging op zoek naar de gelijkmaker, speelde meer op de helft van de tegenstander en met een prachtige vrijtrap van Ake kreeg Zulte Waregem loon naar werken in het slot van de wedstrijd. Kort voor tijd schoot de ingevallen Utschka zelfs de winning goal binnen en zo dolle vreugde hier na de onverhoopte 2-1.

0: 1 zege tegen Racing Genk.
1: Dankjewel, Johan. Ook in Charleroi won de thuisploeg. Charleroi klopte Oud-Heverlee Leuven met 3-1. OHL speelde een uur met 10 na een rode kaart. En eerder won AA Gent met 2-0 van KV Mechelen. En Eliott Creston kan niet deelnemen aan het EK atletiek dat morgen begint. Hij liep enkele dagen geleden een scheur op in de hamstring. Aan de achterkant van het bovenbeen is dat. Hij moet forfait geven. Op de 800 meter was hij een kanshebber op een medaille. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen van 8 tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dit nieuws begon met een waarschuwing als je morgen naar Brussel moet langs de E19. Daar wordt zware verkeershinder verwacht in Machelen door werken aan de lus naar de Brusselse binnenring. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
2: Radio BNE, The Ratback.
3: Yannick Bovie.

0: Frank Sinatra had dit liedje zeker al eens eerder gehoord. En ja, sommige songs mag je gerust opnieuw tegenkomen. Wim Sonneveld maakt het nu heerlijk rustig. En Stan Getz en João Gilberto doen daarna nog wat zachte Braziliaanse nacht erbij. Even ademhalen dus. Zalig welkom bij The Red Pack op Radio Bene.
1: Heel alleen aan het strand, lekker lui in het zand. Zo heerlijk rustig, met je hoed heel gracieus op de punt van je neus.

Wim Sonneveld hield het rustig, maar bij Stan Getz en João Gilberto werden het zelfs stille nachten onder stille sterren. Prachtig, maar nu mag er toch wat meer swing en schwung bij, vind ik. Danny Briand weet waar hij die vandaan haalt. Don Quixote des Femmes.

Vrouwen blijven een onuitputtelijke bron van inspiratie. Ook voor Steve Tyrell in I Got a Woman, een cover van een grote hit van Ray Charles. En uiteraard is Ray hier zelf ook altijd welkom. Samen met Chris Isaak in You Are My Sunshine.

Ray Charles en Chris Isaak brachten daar net de zon binnen, maar Hayley Lauren maakte er een sunny afternoon van. Nooit geweten eigenlijk dat de Kinks zo konden swingen. Een zalige cover was het van een hit van Ray Davies en Co. En Ray hield zelf ook van het genre en bewees dat live met eigen liedjes en favorieten uit The Great American Songbook, zoals deze.

Ze zeggen dat je dood ze en je god de grond in. Dat je dan terugkomt als een biest of een spin. Ze zeggen dat je dood ze en je god de grond in. Dat je dan terugkomt als een biest of een spin.

0: Mortimer, denk.
1: We zullen de verdelgers toch maar niet bellen voor Hans Mortelmans en groep, al bracht hij zowaar de bedwans binnen. Omdat het niet altijd muggen moeten zijn waarover we klagen, zeker niet in de zomer. Van kleine beten naar grote gevoelens, hier is Gabriel Cavassa met Prisoner of Love.
2: Alone from night to night you'll find me. Too weak to break the chain.

Diana Washington maakt het ons duidelijk dat echte liefde blijft. Of het nu dag is of nacht, Cole Porter wist gewoon dat iemand soms gewoon echt niet meer uit je hoofd te krijgen is. Katie Tunstall en Jules Holland vertolken dat heerlijk in Night and Day.

0: Radio Bene.
1: Jij stond op de tram te wachten.

0: De Millers bracht ons terug naar die avond in de regen. Dat zijn van die herinneringen die je nooit kan plannen, maar toch blijven hangen. Dennis van Aarsen en Jeff Renzel zingen over precies dat soort kleine dingen. Hier is The Little Things.
1: Apologies that came too late.

Ook de kleine dingen zijn gewoon één van die dingen. Just one of those things. Tutu Pwane en de VRT Big Band. Straks na zeven hoor je nog Robin Sarstedt, Joe Jackson, Nina Simone en ook Maureen met de VRT Big Band. Maar eerst houden we nog iemand dicht bij ons met Blossom Dearie.

0: De afdaling van de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe. Op de vierde en laatste keer dat de rensters die col moesten beklimmen, probeerde Nivia Doma het wel. Zij moest nog altijd 8 seconden proberen goed te maken op Demi Vollering. Maar ze kon de Nederlandse niet lossen. En in de laatste kilometer versnelde Vollering dan zelf op die beklimming. Nivia Doma moest daar en dan het hoofd buigen voor gele Demi. Die nu dus voor een tweede keer de Tour wint. En na winst ook al in de Giro, de Ronde van Italië. En in het voorjaar de Omloop, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Mag ze echt wel spreken van een Grand Cru wielerjaar.
1: Dankjewel, Jonas. In het voetbal is Anderlecht op dit ogenblik bezig aan zijn eerste competitiewedstrijd. Het ontvangt La Louvière. Na een half uur is er daar nog niet gescoord. Eerder vandaag heeft Racing Genk zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen verloren. Het stond bij Zulte Waregem nogthans lang 0-1 voor, maar kregen het slot nog 2 tegendoelpunten. 2-1 dus voor Zulte Waregem. De ontgoocheling bij Genk-speler Brian Heine is groot.
2: We hadden gehoopt om het seizoen beter te openen. We stonden er ook goed voor, maar ik denk door één vrije trap laten we ons hangen en krijgen we ook nog de tweede binnen. Ik denk gewoon dat we niet ontgoocheld mogen zijn als die bal of die vrije trap binnen gaat. Uiteindelijk zijn er nog 10 minuten te spelen en is het aan ons om terug te vechten voor de 3 punten.
1: Charleroi versloeg ook Oud-Heverlee-Leuven met 3-1. Leuven moest meer dan een uur met 10 spelen na een rode kaart. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza. Dat is uitgewerkt door de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump. Het Israëlische leger zal zich niet terugtrekken uit Gaza, zegt Netanyahu, voor de volledige en effectieve ontwapening van Hamas. Vorige maand kondigde Trump een grote doorbraak aan voor de tweede fase van zijn vredesplan. Hamas ging ermee akkoord zijn wapens over te dragen aan een nieuw Palestijns bestuur. Israël zou zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu dus te doen. En morgen starten grote werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Die werken gaan verkeershinder geven, want het zijn ingrijpende werken, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: In de verbindingslus van het knooppunt Machelen gaan we eigenlijk het volledige brugdek opnieuw heraanleggen. Dat wil zeggen dat we alle strippen tot op de waterdichting en van daaruit alles terug opbouwen. Dus betonherstel, nieuwe waterdichting en daar een volledig nieuwe wegopbouw met fundering tot en met asfalt.
1: De werken duren tot eind september en vallen samen met werken op de E19 in Reims die 2 weken zullen duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd dringende herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Vanavond kan er lokaal een regenbui of onweer ontstaan bij temperaturen vannacht tussen 18 en 20 graden. Morgen start zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene, The Ratback.
5: Yannick Bovie.

0: distant. Baby, keep your distance. You know my resistance is low. Please keep your distance. You know my resistance is low.
1: Robin Sarstedt begon dit uurtje met weinig weerstand. En soms is dat het beste vertrekpunt voor goede muziek. Blue and Broke houden het al even eerlijk. Een beetje naïef, maar wel met stijl. Laat me

Blue en Broke waren naïef, maar Joe Jackson liet daarna de katten los en zullen ons wel hip maken. We the cats shall have ya. Nu volgende liedjes voor mensen die zich rechtstreeks aangesproken mogen voelen, want ze worden nu eenmaal bij naam genoemd. Eerst Nina Simone en Mr. Bojangles. I knew a man.

De onnavolgbare George Michael, die zich tot Roxanne richtte. En er zijn nog meer voorbeelden. Deze is bijvoorbeeld voor Duke Ellington, alias de Duke. Eva Sursijn maakte er een speelse knipoog.

Marleen. De Vlaamse Evi Roelen en Pierre Ancaert met Lili Marleen. En nu ik aan Lili denk, Pink Martini heeft ooit ook een cover over een Lili gezongen. Hier is hij.

Mel Torme wist dat het vinden van liefde heel mooi werk is als je het tenminste te pakken krijgt. En herinneren, dat is ook een vak apart. Soms is iets makkelijk te onthouden en soms net niet. Maar als hij niet te veel bourbon had gedronken, lukte het wel. Dean Martin en It's Easy to Remember.

Dean Martin vond het makkelijk om het zich te herinneren en Alex Bird was er bijna bij. Misschien had die dan te veel bourbon binnen. Ach, dat zit mooi tussen zekerheid en mist in, zoals herinneringen vaak doen. Heel graag de VRT Big Band nog een keer met Maureen, die 7 jaar geleden bij ons haar fantastische debuut maakte met That's Life. That's

Paul Michiels zette de avond eventjes in Twilight Time, bekend van The Platters. En kom op, nog artiesten van bij ons met een heel groot hart voor swing, jazz en bebop. Ben je klaar voor het kippenritme van de nieuwe snaar en Slim Gaylord? Jazz.

zoeken in gespecialiseerde boeken over de jazzmuziek. Slim, Slim Gaylord is het personage van onze kleine reportage.

0: Top Jet.
1: Rhythmisch lachen.

Anita Kerrsingers wiegde ons al swingend weliswaar Birdland binnen. Muziek die oud en vertrouwd klinkt, maar toch telkens opnieuw binnenkomt. Daar staat de Redback bij Radio BNN voor. Dus laat de swing nog vooral nazinderen. Hou eventueel iemand in gedachten die over je waakt. En onthoud, een goede song hoeft zich nooit op te dringen. Hij komt vanzelf terug. Nog een hele mooie zondagavond. En tot over een week, hè.

0: Goedenavond, het is 8 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk bij de vrouwen gewonnen. Ze zette de puntjes op de i door ook de slotetappe in Nice te winnen. Het verslag is van Jonas Maas.
1: Demi Vollering verdedigde een voorsprong van 8 seconden op de Poolse Nivea Doma, maar ze is nooit in de problemen gekomen vandaag. Dat was wel zo voor de Zwitserse Reusser, derde in het klassement, zij moest al snel lossen, viel dan nog eens in een afdaling en tuimelde zo zelfs uit de top 10. Op de laatste keer de Col d'Aise, de klim die centraal stond in deze slotetappe, was het een echte tweestrijd tussen Vollering en Nivea Doma, maar de Poolse kon net voor de top een versterking

0: Militie Hamas roept de Amerikaanse president Donald Trump op om druk te zetten op de Israëlische premier Netanyahu, zodat die Trumps vredesplan toch aanvaardt. Israël kondigde vandaag aan dat het zich pas wil terugtrekken uit Gaza nadat Hamas volledig ontwapend is. Volgens het vredesplan zou Hamas zijn wapens overdragen aan een nog aan te stellen Palestijns bestuur. En zou Israël zich tegelijk geleidelijk aan terugtrekken uit Gaza. Maar dat weigert Israël nu. Hamas ging eerder al wel akkoord met het plan. In Frankrijk is een squishy ontploft in het gezicht van een 8-jarige jongen. Het kind liep tweede graads brandwonden op. Een squishy is een bal of een figuur gevuld met een kneedbare gel. Het is een erg populair anti-stress speelgoedje bij jonge kinderen. De Franse autoriteiten onderzoeken nu of er sprake is van een defect aan het product. Als het nodig is, wordt er een teruggroepactie opgestart. Het is niet de eerste keer dat dit soort speelgoed in opspraak komt. In het voetbal opent Anderlecht op dit ogenblik zijn nieuwe seizoen in eigen huis tegen La Louvière. Maar Olivier de Wilde, het dreigt een valse start te worden voor Paars-Wit.
1: Wel, voorlopig is het een punt dat Anderlecht pakt. Want zowaar, ze zijn zowaar op gelijke hoogte gekomen. Zowaar op achterstand gekomen. Na 10 minuten in de tweede helft via Issa tegen La Louvière. Maar een minuutje of twee geleden heeft de jonge Joshua Ungakana een puikenpartij omgezet. Tot ook nog eens een doelpunt. En dus voorlopig de 1-1. Maar Anderlecht is dominant, creëert te weinig. Ja, met uitzondering van dat ene doelpunt nu net natuurlijk. Maar ik denk dat de Anderlecht-fans toch liever hebben dat hier met 3 punten wordt besloten tegen La Louvière. Ze hebben nog 20 minuten om dat te doen en dus nog 1 doelpunt te maken. Want voorlopig is het 1-1 tegen La Louvière.
0: Dankjewel, Olivier. En ook Antwerpen is niet de best gestart. Het staat bij de rust in eigen huis 0-1 achter tegen promovendus SK Beveren. Eerder vandaag miste ook Racing Genk zijn start van het nieuwe seizoen. Het verloor bij Zulte Waregem met 2-1. Charleroi won wel van Oud-Heverlee Leuven met 3-1. En Leuven speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart. Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig boven.

9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Ierland heeft de vermeende leider van een crimineel kartel in handen. Daniel Kinahan, een Ier van 49, werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie geleid hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel geldt als een van de machtigste criminele netwerken van Ierland, met een geschat vermogen van meer dan €1 miljard. De bende zou zich schuldig gemaakt hebben aan drugshandel en zou betrokken zijn bij verschillende moorden. Webwinkel Bol heeft een 20-tal typisch eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalde Bol de brillen van zijn website.

0: Nauwelijks. En na de pauze ging het helemaal fout, want via Issa kwam La Louvière op 0-1. Het moest nadien wel met 10 man voort door een tweede gele kaart voor Ito. Anderlecht kon daardoor vrijer zoeken en vond de gelijkmaker dankzij nieuwe chouchou Joshua Ngakana. En dan dus toch die logische bevrijding via invaller Adriano Bertaccini helemaal in het slot. Anderlecht begint dus met een zege, maar niet met een schoonheidsprijs.
1: En op dit ogenblik speelt Antwerp nog tegen promovendus SK Beveren. Het is zo pas op 2-1 gekomen door een doelpunt van Frey. Er zijn nog enkele minuten te spelen. De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit in Nice overtuigend en liet de Poolse Nivia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Vollering had haar zinnen gezet op de slotrit, omdat ze duidelijk wilde maken dat ze niet de Tour zou winnen door het incident van gisteren tussen haar ploegmate en Nivia Doma, maar op eigen kracht.
2: I wanted to make it clear that we didn't win because of an incident yesterday. That's not what I believe in. I wanted to make it clear that we as a team deserve to win a beautiful Tour de France femme, but humble and with pride.
1: Het weer, vanavond overal overwegend droog met meer opklaringen. Vannacht temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee is dat 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen, goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan zo net voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig crimineel netwerk dat zich bezighoudt met drugtrafiek en wapenhandel met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 jaar zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 vanavond om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. 2 tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op, de andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Morgen beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken op een knooppunt waar het zo al druk is. En dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Wel, we zitten hier met 36.000 voertuigen op een weekdag, dus er is enorm veel verkeer. We zitten met de E19 die daar aansluit op dat knooppunt. Heel veel werken in de buurt. Wij raden mensen aan om deze omgeving te vermijden, omdat er sowieso op de Woluwelaan, op de E19 en met al de werven in de omgeving wordt dit een heel druk punt.

0: promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1... tot Frey in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. 2-1 voor Antwerp dus. Thibaut Somers van Antwerp is opgelucht.
1: Het was fantastisch om die laatste 87e minuten dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans is het ideaal scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.
0: Ook Anderlecht flirte met puntenverlies. Bij de rust stond het in eigen huis tegen La Louvière 0-1 achter. Maar in de tweede helft keerde Paars-Wit de score om. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Tristan de Greef van Anderlecht had niet zo'n lastige openingswedstrijd verwacht.
2: Heel blij wisten in het begin dat we snel moeten scoren. Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden. Zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is het echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
0: De Nederlandse Demi Vollering heeft voor de tweede keer in haar carrière de Ronde van Frankrijk voor vrouwen gewonnen. Ze won de slotrit vanavond in Nice overtuigend en liet de Poolse Nibia Doma, haar eerste achtervolgster in het klassement, achter op de laatste beklimming. Voor Vollering is het de eerste keer dat ze een rit in de Tour wint in de gele trui. Ze heeft er dan ook van genoten.
3: Bah, ik kon er wel van genieten. Zoveel mensen langs de kant. Het is super speciaal om hier midden in Nice zo'n mooie Tour de France Femme in het geel te finishen. Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is. En super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
0: Het weer, vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen boven 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

zitten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

is 11 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In het zuiden van Spanje woedt een grote natuurbrand die richting Sevilla dreigt te trekken. Het vuur brak gisteren uit bij de plaats Niebla in Andalusië en heeft al ongeveer 8000 hectare verwoest. Bijna 500 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer zet alles op alles om te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. 560 brandweerlieden, militairen en hulpverleners zijn er aan het werk. Er zijn ook 26 blusvliegtuigen ingezet. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn minstens 6 mensen omgekomen en 27 gewond geraakt. 4 flatgebouwen raakten beschadigd. Op sociale media zijn beelden te zien van meerdere branden in de stad. Belgorod ligt op zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is een belangrijk bevoorradingspunt voor het Russische leger. Oekraïne valt de stad vaker aan. Rusland meldt ook droneaanvallen op 2 havensteden aan de Zwarte Zee. Indonesië heeft 1,3 ton drugs in beslag genomen. Het gaat om ketamine met een totale straatwaarde van ongeveer 100 miljoen euro. Het is een van de grootste drugsvangsten ooit in Indonesië, een land in Zuidoost-Azië. De drugs lagen in een schip dat van Thailand kwam. De Indonesische inlichtingendiensten hielden het schip al maanden in de gaten. 8 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze komen uit Myanmar en Taiwan. Maar Indonesië weet nog altijd niet voor wie de drugs bestemd waren en van waar ze komen. Bij een vuurwerkfestival in de buurt van de Spaanse stad Benidorm zijn vorige nacht 27 gewonden gevallen toen een vuurpijl afweek van zijn baan en in het publiek op het strand terechtkwam. 11 mensen moesten met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis worden gebracht. Het spektakel lokt elk jaar tienduizenden bezoekers. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de openingsspeeldag net kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus.

0: Thibo Sommers is opgelucht.
1: Het was fantastisch om die laatste, denk ik, de 87e minuten dat we dan de winning goal maken. En dat is met de fans. Dat is het ideale scenario om het seizoen te openen met zo'n overwinning.

0: Dat het niet zo'n moeilijke wedstrijd ging worden. Uiteindelijk is dat wel geworden. En zeker nadat we 0-1 achterkomen. En dan is het echt zoeken naar die goal en die is gevallen. En dan de overwinning over de lijn kunnen pakken.
1: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm. De dagen daarna opnieuw heet met temperaturen tot 35 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Goedenavond, het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Straks beginnen werken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. Het zijn ingrijpende werken en dus zal de verkeershinder groot zijn, zegt Carla Cox van het agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: De werken zullen tot eind september duren. Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. En die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Twee Belgische meisjes van 14 en 16 zijn zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Nederland. Het ongeval gebeurde op de autosnelweg in Uden, zo'n 40 kilometer ten noorden van Eindhoven. Volgens de politie zaten 7 mensen van een Belgisch gezin in de auto. Die raakte iets voor 6 uur om een nog onbekende reden van de weg, ging over de kop en kwam in een sloot terecht. 2 tienermeisjes liepen dus zware verwondingen op, de andere inzittenden hadden lichte verwondingen. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd, dat schrijft De Morgen. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen aan alle veiligheidseisen voldoen. De webwinkel zag de laatste tijd een sterke toename van artikelen die als eclipsbril werden aangeboden. Dat komt door de gedeeltelijke zonsverduistering van woensdag, die ook in ons land te zien is. Maar het was niet duidelijk of alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden ook aan de nodige veiligheidsvoorwaarden voldeden. Als er twijfel is, haalt Bol de brillen van zijn website. In de Ierse hoofdstad Dublin is Daniel Kinahan voor de rechtbank verschenen. Kinahan wordt ervan beschuldigd dat hij jarenlang de leiding had over een crimineel kartel. De man van 49 werd eerder dit jaar opgepakt in Dubai, waar hij al jaren woonde. Van daaruit zou hij een criminele organisatie aangestuurd hebben. Kinahan is nu uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en hij is vanavond geland in Dublin. Het Kinahan-kartel wordt ook de Ierse maffia genoemd. Het is een machtig netwerk dat zich bezighoudt met drugstrafiek en wapenhandel, met een geschat vermogen van meer dan 1 miljard euro. De bende zou ook verantwoordelijk zijn voor zeker 12 moorden. In het voetbal heeft Antwerp puntenverlies op de valreep kunnen vermijden. Het leek tegen promovendus SK Beveren op weg naar een 1-1 gelijkspel, tot Vrij in het slot zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Toch 2-1 voor Antwerp dus. Verdediger Rijn van Helden vond de eerste wedstrijd van het seizoen al meteen een erg lastige.
2: Het was geen gemakkelijke match.

0: Pierre 0-1 achter. Maar in de tweede helft kwam paars-wit terug. Bertaccini zorgde in de extra tijd voor de 2-1. Voor Ali Mamar van Anderlecht was het een verdiende overwinning.
1: Nee, zeker. Voilà. We zijn blij met de overwinning. Goede reactie getoond in de tweede helft. Het was een beetje moeilijk met weten dat Louvière met 5 man achter speelt, laag blok. Het is altijd moeilijk om die spaties te vinden. Maar de reactie was goed. We zijn blij met de overwinning, een verdiende overwinning.
0: Vannacht meer opklaringen en temperaturen rond 19 graden. Morgen eerst zonnig, daarna meer wolken, maar droog bij temperaturen tot 30 graden, aan zee 23 graden. Dinsdag vaak zon en iets minder warm, de dagen daarna opnieuw heet, met temperaturen tot 35 graden. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT-nieuws met Job Matijn. In Andalusië, in het zuiden van Spanje, krijgt de brandweer de hevige natuurbrand die daar woedt, maar niet onder controle. Het vuur brak het voorbije weekend uit en heeft intussen al een gebied van zo'n 8000 hectare verwoest. Er wordt ook gewaarschuwd dat de brand naar de stad Sevilla zou kunnen trekken. De brandweer probeert daarom te voorkomen dat het vuur een nabijgelegen rivier oversteekt. Bijna 500 mensen moesten al worden geëvacueerd. Er worden honderden brandweerlieden ingezet en ook 26 blusvliegtuigen. Ook in Frankrijk blijven bosbranden ontstaan. In het zuidoosten van het land zijn nu 2 dorpjes ontruimd nadat de voorbije dag een natuurbrand is ontstaan in het departement Lozère. Uit voorzorg werd ook een snelweg afgesloten. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een auto die vuur had gevat. De brandweer krijgt ook daar de natuurbrand voorlopig niet onder controle, maar ze breidt ook niet verder uit. Er zijn 270 brandweerlieden ingezet en 6 blusvliegtuigen. Straks beginnen ingrijpende wegenwerken op de Brusselse ring aan de verbinding met de E19 in Machelen. De werken zullen waarschijnlijk heel wat verkeershinder veroorzaken, zegt Carla Cox van het Agentschap Wegen en Verkeer.
1: Dit wordt hele zware hinder. Er zijn heel veel wegenwerken in de buurt. En we zitten hier op een heel belangrijk knooppunt met 36.000 voertuigen per weekdag.
0: Ook op de E19 in Rumst, ook van Antwerpen richting Brussel, beginnen werken. Die zullen 2 weken duren. En in Mechelen-Noord zijn ook nog altijd herstellingswerken aan de gang aan de brug over de E19. Webwinkel Bol heeft een 20-tal types eclipsbrillen uit zijn assortiment verwijderd. Bol zegt dat het niet kan garanderen dat de brillen veilig zijn. Door de gedeeltelijke zonsverduistering woensdag was het aanbod aan eclipsbrillen op de website van Bol sterk gestegen. Maar niet alle brillen die als eclipsbril werden aangeboden voldeden aan de nodige veiligheidsvoorwaarden. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Antwerp de wedstrijd tegen SK Beveren gewonnen met 2-1. Voor SK Beveren was het de eerste nederlaag sinds april vorig jaar. De club werd vorig seizoen kampioen in tweede klasse zonder een wedstrijd te verliezen. Toch even wennen, vond Beveren-speler Lennart Mertens.
2: Je weet, als het publiek er hierachter staat, moeilijk wordt. Maar goed, ik denk 2 zure goals. We hebben ook nog wat kansjes gehad. Ja, het is jammer, nog een keer verliezen. Het is lang geleden, maar goed, ik denk dat we ons wel lang aan de andere kant getoond hebben en dat we niet op kunnen verder bouwen.
0: De voorbije avond speelde Anderlecht ook tegen La Louvière. Anderlecht won die wedstrijd met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond de 19 graden. Na de ochtend eerst zonnig weer, daarna meer wolken. Maar het blijft droog bij temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,